0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

van de veiligheid denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. Gaat door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zet al te breed, hè.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werken waar je echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
4: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
0: Check werkerbijwagenborg.com.
5: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
0: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
10: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
11: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
12: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
12: Met Edwin Mooibroek.
13: Goedemorgen, het is weer zaterdag. In Lauwersoge lopen ze vandaag een halve marathon en gaan zometeen eerst ergens in de provincie weer een grunnige kouk weggeven.

0: Phil Collins op Radio Noord. Het heet Dance into the Light. Goedemorgen, het is 8:08. We zijn er klaar voor een nieuwe aflevering van de Noord en Ommeland. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We krijgen vandaag toch nog flink wat zon, zou je niet zeggen, als je naar buiten kijkt.
1: Nee, maar het is wel lekker buiten.
0: Ja, het was toch een beetje fris vanochtend.
1: Ja, vanochtend was fris, maar dat is ook wel even lekker.
0: Oké, nou, in de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. En het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En zometeen tegen 9 uur krijgen we natuurlijk nog het uitgebreide weer van Harma. En Wieneke Dijk is er ook. Wieneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent ergens in de provincie met je grunnige kauk.
2: Ja, ik ben in de gemeente Westerkwartier.
0: Ah, is er al iemand wakker daar?
2: Nou, rustig aan wel, ja. De supermarkt is net los, dus de mensen worden dan ook al een beetje wakker. Hè? De eerste boodschap een beetje ophalen. Maar ik sta in Leek vandaag, ja. En nu zag ik dat de markt net open ging en dat deze meneer al direct naar de plantjes ging kijken. Meneer, mag ik vragen wie u bent?
3: Wat?
2: Wie bent u?
3: Bos, Geert Bos.
2: Geert Bos, Geert Bos. Wat brengt u hier zo 's ochtends vroeg?
3: De aanbiedingen die... 's morgens kom ik altijd alleen maar om datgene wat brood voor 25 cent. Of vlees voor 50 cent.
2: Dat zijn mooie aanbiedingen.
3: En 's avonds om 1:05 kom ik nog even een keer langs voor dat soort aanbiedingen. Nou ja, goed. En verder kom je natuurlijk ook wel eens in de winkel. Want je hebt natuurlijk meer nodig als alleen die aanbieding is. Je moet ook s'avonds toe gewoon boodschappen doen. En dan kom je hier dus ook.
2: Dus de tip is eigenlijk, 's ochtends vroeg en aan het einde van de dag moet je naar de winkel voor de aanbiedingen.
3: Ja, voor 's morgens om 8:00 even voor de aanbiedingen. En om 1:05 even voor de aanbiedingen.
2: En waarom doet u dat dan?
3: Nou ja, omdat het een aanvulling is op in feite hier. Je pensioen, je op je AOW.
2: Ja.
3: Want het maakt het leven wat goedkoper.
2: Ja, nee, het zijn goede deals die u dan te pakken heeft.
3: En op die manier gooit de winkel minder weg. Want dat is dus toen in de tijd het uitgangspunt geweest. De winkels zouden minder weggooien. En op die manier, Albert Heijn heeft ook dat soort aanbiedingen. In die andere supermarkt, Jumbo die heeft. Ook dat voor wat aanbiedingen.
2: Laten we ze allemaal even noemen. Ja, nee, aanbiedingen genoeg, Geert. Ja. Geert, woon je hier ook in Leek?
3: Ik woon hier 1,5 kilometer ongeveer. Hier van Lidl af.
2: Dus dat was al vroeg op de fiets?
3: Echt in het centrum. Ja.
2: Ja.
3: Ja, oud fietsie. Ik ben oud. Het fietsie is oud.
2: En het fietsie is oud. Ja, hij staat er mooi verroest bij. Dat zeker. Ja. Maar mooie bandjes er nog onder, zie ik.
3: Ja.
2: Ja, dat gaat goed. Hey, Geert, ik heb ook nog een verrassing voor jou. Want het is zo mooi. U bent van de aanbieding. Heb ik ook een mooie aanbieding deze ochtend. Kijk eens wat ik heb. Een lekkere kauk.
3: Ah ja.
2: Alsjeblieft.
3: Heel lekker. Ja.
2: En als u die gaat delen vandaag, met wie gaat u die dan delen? Met wie gaat u die delen vandaag?
3: Nou, of u die vandaag gedeeld, dat weet ik niet. Hij blijft denk ik wel een paar dagen liggen. Totdat er iemand, mijn kleinzoon, naar water op visite komt.
2: Dan moeten we maar oproepen dat hij snel op visite moet komen, ja. Die kleinzoon. Ja.
3: Ja, maar dit weekend is. Alleen het is vakantietijd, dus het is even de vraag van hoeveel heeft hij te doen.
2: En wat gaat u doen vandaag?
3: Een beetje in de tuin werken. En verder een beetje lezen. En misschien nog even iets weg.
2: En als u dan aan de luisteraars van TV Noord een goede tip of wijsheid zou mogen meegeven, wat zou u dan zeggen deze zaterdagochtend?
3: Ja, wat zou ik dan zeggen? Geniet van het leven, van de mooie dag die we nog hebben. We hebben een hele mooie zomer gehad. Maar die staat op het punt te beëindigen. Want de honddagen zijn volgende week ook voorbij. En dan is het vaak zo, vooral met afgaande maan. Krijg je dus ander weer. En dan kan het wel eens zijn dat we een beetje veel krijgen van wat we de laatste tijd tekort hebben gehad.
2: Dus vooral genieten, nu
3: dus
2: nog kan.
3: Vooral genieten dit weekend.
2: Ja, nou, gaan we dat doen. Dat is ons motto van de dag.
3: En bedankt.
2: Jo, u ook.
0: Ja, we gaan genieten vandaag. En volgens mij is de grunnige kauk helemaal goed terechtgekomen. Hij hoeft niet op zoek naar de grunnige kauk in de aanbieding, want hij heeft hem gewoon gratis gekregen. Wieneke.

0: Edwin Jongendijk was dat. En het heette Oordum Mien Oordum. Ja, en Lauwzoog start vanmiddag weer de halve marathon. En het eindpunt is Ulrum. En die run die staat ook wel bekend als de warme marathon. Maar voor de deelnemers lijkt het vandaag best wel een beetje mee te vallen, hoor. Martina de Boer is van de organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Zijn jullie er helemaal klaar voor?
1: Ja, wij zijn er helemaal klaar voor. We zijn nu nog vol in de voorbereiding. Dus onze, alle mannen die alles gaan klaarzetten, die gaan nu zometeen weg. Maar ja, wij zijn er klaar voor.
0: Oké, het parcours wordt uitgezet. Want ja, 21,1 kilometer, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Voor de halve marathon.
0: Ja, maar ja. Dat is nog best heel veel.
1: Ja, dat is best heel veel, ja. Ja, ik doe het ze niet nou, hoor.
0: Nee, ga je zelf niet mee rennen?
1: Nee, wij zijn zelf geen hardlopers.
0: Oké, maar hoeveel deelnemers verwachten jullie dan?
1: Nou, we hebben nu voor de halve marathon zitten we op de voorinschrijving rond de 500. Nou, dan hebben we nog een 10 kilometer. Dan hebben we nu voorinschrijving zo'n 150 en nog een 4 mijl. Dan zitten we onderbij de 100. En mensen kunnen nog inschrijven. Dus kunnen vandaag nog in Ulrum inschrijven.
0: Oké, dus als je nog mee wilt doen. Maar ja, goed, als je 21,1 kilometer wil lopen, dan moet je wel enigszins geoefend zijn, toch?
1: Dat klopt. Maar het zijn toch wel veel mensen die hier of in de buurt op vakantie zijn, of dat ze toch het weer op het allerlaatste moment afwachten. Dus we hebben altijd best nog wel veel na-inschrijvingen.
0: Oké, nou volgens mij wordt het vandaag iets van 21 tot 23 graden. Ja. Is dat een lekker temperatuurtje om lekker te
1: dat
0: rennen?
1: Dat is voor ons perfect. Ja, dat is voor ons perfect. Wij hebben wel eens het heel warmer gehad en met onweer in de lucht. Dus ja, wij zijn echt heel blij.
0: Oké, maar nog wel voorzorgsmaatregelen genomen. Want ja, je hoort soms wat rare dingen die gebeuren tijdens marathons tegenwoordig.
1: Ja. Ja, zeker. Nee, tegenwoordig dat inderdaad. En Rode Kruis hebben wij ingeschakeld en die staan overal. Dus dat gaat helemaal goed komen. En wij staan sowieso wel bekend dat we veel waterposten hebben, voedselposten. Dus we hebben 200 vrijwilligers in de been. Dus dat komt wel goed.
0: Maar goed, ik bedoel, die run van jullie is wel midden in de zomer. Ik bedoel, het valt enigszins een beetje mee. Maar het had natuurlijk ook 30 graden kunnen zijn, hè?
1: Zeker, ja. En dan kan het niet doorgaan. Dat is sinds wij het organiseren met deze organisatie één keer gebeurd dat het niet door is gegaan vanwege het weer. En we rennen wel door tot volgens mij is het een 28 graden of zo.
0: Oké.
1: Dus
0: 28 is best heet, hè? Ik bedoel, moet je ook uitkijken met hitteberoertes en dat soort dingen.
1: Ja. Zeker weten. Ja, en zeker nu het hardlopen steeds populairder wordt, is dat iets waar we echt wel heel goed rekening mee houden.
0: Oké, nou ja, vandaag dus een lekker temperatuurtje om lekker te gaan rennen. Of 21,1 kilometer of wat korter, rennen, 10 en zo.
1: Ja, dat klopt. 10 of 4 mijl. En dit jaar ook een kidsloop, dus ook de kleintjes kunnen meerennen. Dus voor iedereen zit er wel tussen.
0: Oké, mocht je nog mee willen doen, het kan allemaal in Lauwersoog. Start het allemaal vanmiddag. Dankjewel, Martina de Boer, en veel plezier vandaag.
1: Hey, komt goed. Hey, succes met de uitzending.
0: Dankjewel, hoi.

lekkere plaat om mee wakker te worden. Sommeren was dat op Radio Noord en deed de Home Wrecker. Ja, in de Oude Wijk in Zevenhuizen vindt straks de vierde editie plaats van de Trekker Trek. Het wordt georganiseerd door de 20-jarige Robin Walters. Onze verslaggever Wiedeke is er zometeen bij. Ook krijgen we zometeen een overzicht van het nieuws uit Groningen. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer met Harma ergens zo tegen 8:50. Dit is Tracy Chapman en de Fast Car.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: 8:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slager, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zo'n 30 boeren hebben gisteravond actie gevoerd in het Westerkwartier. Ze zijn tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren verzamelden zich bij Aduard en reden via Zuidhoorn en Pasop naar de snelweg bij Leek. Daar zetten ze hun trekkers naast elkaar in de berm van de A7. Later op de avond deden ze dat ook om een viaduct bij industrieterrein Westpoort. De actie is zonder problemen verlopen. Ook in andere provincies vonden de afgelopen periode al protesten plaats tegen de stikstofplannen. De KNRM heeft gisteren een Belgisch zeiljacht geholpen. De twee bemanningsleden waren overvallen door plotselinge harde wind en regen. Een stevig touw viel van boord en kwam terecht in de schroef van het schip. Daardoor dreven ze af en dreigden ze vast te lopen. De KNRM heeft het schip weggesleept en bij Rotterdamplaat het touw uit de schroef gesneden. Uit de controle bleek dat het schip daarna gewoon verder kon varen. Een graffiti-kunstenaar uit Wildervank is tijdens zijn werk op klaarlichte dag beroofd van zijn portemonnee. Dat gebeurde eergisteren in een bradentunneltje in Haren. Twee jongens kwamen naast hem staan en vroegen hem in gebrekkig Engels de weg. Toen een kunstenaar weer verder ging met zijn werk, bleek zijn portemonnee gestolen uit zijn niet afgesloten auto. Met de pinpassen die erin zaten, hebben de dieven in een half uur tijd bij verschillende winkels gepind, in totaal voor €150. De kunstenaar heeft intussen videobeelden gekregen van de winkeliers waarop de dieven staan. Hij heeft bij de politie aangifte gedaan. En nog een weer. Vandaag is er flink wat zon, maar in de loop van de dag ontstaan stapelwolken. Met een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Vanavond kan er mist ontstaan en zakt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen laat de zon zich weer goed zien en wordt het maximaal 25 graden. Na het weekend stijgt het kwik weer naar tropische hoogte. Met zeker op dinsdag en woensdag 30 graden.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
10: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
11: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
10: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Alweer van 15 jaar geleden, Maroon 5, samen met Christina Aguilera. Ze zaten toen samen in The Voice als coaches. En het heette Moves Like Jagger. Ja, we gaan naar Zevenhuizen, want Wieneke is daar. Voor de vierde keer wordt daar vandaag de Trekker Trek gehouden, hè Wieneke?
1: Ja, ik reed door Zevenhuizen. Je wil niet geloven, maar als je nu door Zevenhuizen kijkt, er komt een trekker aan en nog een trekker en nog een trekker. Dus ik wist waar ik heen moest, Robin. Ik ben hier bij de Trekker Trek.
2: Ja, nou, hartstikke mooi. Super. Mooi dat ze elkaar, ja.
1: En wat is de Trekker Trek nou precies?
2: Nou, de Trekker Trek, dat is een wedstrijd tussen allemaal vijf verschillende klassen op dit moment. En dan gaan we gewoon kijken wie het verste komt op de baan. Dus,
1: het verste waarmee? Wat moet je dan precies doen?
2: Zoveel mogelijk meters maken. Je begint bij 0 en je eindigt op 80. Dat is full pool. En dat is altijd goed. Dan heb je 100 punten, zeg maar. En dan gaat het gewoon om wie het verste komt. Ja.
1: En hoe bedenk je dit dan, Robin? Hoe kom je hier nou bij?
2: Ja, het is inspiratie van anderen. Van een andere club hier in de buurt, de Zevenhuizen. Die doen het ook al jarenlang. En dan wil je het zelf ook een keer proberen. Nou ja, en dat doe je dan. En dan gaat het de eerste keer gaat goed. En dan ga je naar de tweede keer, naar de derde keer, naar de vierde keer. Nou, dan sta je hier.
1: En jij mocht gewoon van je ouders gebruik maken van dit land?
2: Ja, was wel even, moesten we even over praten natuurlijk. Want het is nou allemaal wel, het wordt echt hier met de vergunnings en zo. Maar ja, het toestemming is er, dus dat gaan we doen. Ja.
1: Ja, want als je hier kijkt, zeg maar, het weiland, het is helemaal overhoop gehaald. Waar moet de grond uit bestaan? Wat is de perfecte trek?
2: Ja, nou, wij hebben hier dan zandgrond, zeg maar. Dus dat is altijd wel goed. Dan moet het kan snel droog zijn. Dus dan moet je sproeien. Hoe het nou bijna, het is wel goed. Maar het mooiste is gewoon een kleibaan. Dat is altijd vochtig, zeg maar, als je het nat houdt. Dus dat is altijd, ja. Maar wij hebben hier zand, dus daar doen we het mee.
1: En doe je dan zelf ook mee vandaag?
2: Als er tijd is wel.
1: Ja. Als er tijd is. Ja, wat komt er allemaal kijken bij zo'n dag?
2: Ja, wat niet. Van alles. Puntentelling tot catering, tot de mannen hier van de Weegbrug. De trekkers klaarzetten. Van alles. Echt van alles.
1: Ja, want ze komen nu één voor één binnen. Heb jij dan ook een lievelingstrekker?
2: Hoe zei je dat? Hè?
1: Heb je ook een lievelingstrekker?
2: Ja, hij staat er nog niet. De vent. Vent, ja.
1: Nee, dan moeten we die even in de gaten houden als die binnenkomt. En nou goed, wat is het programma vandaag? Als de mensen nu luisteren, wat is er te doen?
2: Trekker, Zevenhuizen. Daar moet je heen gaan. Ja, the place to be.
1: Jullie hadden ook een Facebookpagina, zag ik?
2: Ja, klopt, ja. Ja, voor de informatie. En daar delen we mooie video's op en zo. En dat is, hoort een beetje bij, vind ik.
1: En hoe kom je aan al dat materieel hier dan? Want het staat hier niet zomaar. Je hebt hier ook nog van die betonblokken.
2: Nee, uiteindelijk moet je het met z'n allen doen. En dan heb je veel sponsoren die gelukkig meehelpen. Veel vrijwilligers. En andere trekken die dingen uitlenen naar ons. Dus dat is gewoon super. Ja.
1: En ondertussen komt er hier een special edition voorbij. Wat horen wij nu?
2: Ja, dit is een dikke Inter. Een dikke 453. Dat is een oude klassiekertje. Ik denk ongeveer 1975 zoiets. Dat die wel is, ja.
1: En die komt nu op de Weegbrug hier. En dan kijk ik even achter me en daar wordt op een knopje geklikt. Duim omhoog. Oh nee, nog een stukje naar voren.
3: Ja, de achterwielen
1: erop.
3: Even snel die lager.
1: Ja. Oh. Ja, dat is een balansoefening. Waar die

0: die worden uitgevoerd. Nou, wat zijn de resultaten?
1: Gaan we bekijken.
0: Nou, ik heb er geen verstand van. Ik zie kilogram, maar dat is het.
2: Volgens mij moet je hem opnieuw.
0: Volgens mij moet hij hem opnieuw. Ik zag iets staan van 1585 kilogram. Nou, je hoorde het. Drukke dag vandaag.
3: Ja, drukke dag.
0: Nou, kom kijken.
4: Oké, nou, zometeen komen we weer bij je terug bij de Trekkertrek daar in Zevenhuizen.

0: Harm Tebak was dat en het heet De Zwaard. We gaan eens kijken naar het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Nog niet zo'n heerlijk warm dagje vandaag?
1: Nee. We gaan weer mooi opbaden voor de komende dag. Omdat we in het begin volgende week weer een paar dagen met 30 graden op de thermometer hebben. Dus dan kunnen we in het weekend kunnen we een beetje wat down. Maar er moet natuurlijk ook altijd wel wat gebeuren. En het blijft ook droog. En dan hebben we te danken aan hoge druk wat zich uitbreidde hebben over onze omgeving. En dan zeggen we dat die oost-noordoostelijke stroming erin zit. Met de rust in de atmosfeer levert het miskansen op. Overloop nacht was er ook wat mis. Er is inmiddels weer verdwenen. Vannacht zeg ik ook komende nacht nog weer wat misbang. En in Noordweekend komt er een groot lege drukgebied op de Atlantische Oceaan. Die ligt door heel mooi. En die heeft zich uitstrekt richting de Britse eilanden. Zeg bij ons voor een zuidelijke stroming. Ja, en dan gaat die temperatuur weer omhoog. Met zo verdere provincie en de dattigers op de thermometer. En zo halverwege volgende week. En dan komt er weer een aantal buiten. En dan koud het weer af. En zo gaat iedere keer door het weekend in. En is het wat minder warm. En door de week dan zit er weer wat hogere temperaturen. En dat liekt ook in de dood voor de komende anderhalve week weer een beetje het plootje. Dus het golft een beetje, die temperatuur schommel. Wolkenbuik 2 mm van gisteren. Over het hele mond juli 28 mm. Dat is ontzettend dreug natuurlijk. Nou, op dit moment 11 graden op de thermometer. Gisteren werd het 21,5 groot. En het warmtegetal, dat is wel interessant om dat te melden. Een warmtegetal, dat is minimum en maximum bimicor opgeteld. En dat wordt in het gemiddelde wat boven de 18 graden ligt. Dat wordt in rekening als het warmtegetal. En dat was juni. Zat een stuk hoger nog weer als juli maand. En dat had natuurlijk te maken met zo'n heel veel tropische dagen. In Wolkenburg leefde het nou 2 tropische dagen op. En dat was een warmtegetal van 45,5. Maar in juni 61. Maar ja, betekent niet dat de zomer voorbij is. Staken af, we zitten in augustus nou. En er gebeurt natuurlijk nog ontzettend veel. Visvliet, 18,5 graden op de 18,5 millimeter. 21 graden guster. En in roodschaal bewolkt, droog, 20,5 graden, 6,5 uur. De zon guster en 18e millimeter. Nou, oh ja, in Wildervank 21 millimeter. De neerslagverschil waren gisteren behoorlijk groot. Het Lauwersmeergebied had heel veel kregen. Zo'n beetje tegen de 30 millimeter aan. Nou, vandaag een droge dag. Regenmatig zon. De wind draait naar het westen tot noordwesten zwak tot matig met 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wordt helder. Dan kan hier en daar wat mistbank ontstaan. De temperatuur is minimum 10 tot 14 graden. Maar een verdwijnende mistbank komt de zon weer aan bod. In de loop van de dag is er ook wel enige bewolking. Wordt 22 tot 26 graden. Maandag vrij zonnig, 27 tot 31 graden. Dinsdag verder de provincie en ook weer tropisch, 30 graden. En dan later in de middag en de omwaarde kansen op regen en onweer groter. En woensdag en donderdag blijft het weer droog. Met regelmatig zon. Ja, en even weer wat minder hoge temperatuur. Met zo'n 25, 26 graden. En dat is prima zomerweer. Yeah.

0: Chic was dat, dat heette Good Times. Ja, zo met het volgende uur ga ik weer raden waar er iemand op vakantie is. En opnieuw verdwijnt er een winkel ergens in de provincie vanwege gebrek aan opvolging.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed toch?
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: 3, 2, 1... Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
17: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
18: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Radio Noord en Ommeland.
20: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Oh, spannend. Zometeen moet ik weer raden waar er iemand op vakantie is. Ben benieuwd of het lukt. En er sluit ook weer een winkel in onze provincie.

0: tonight. Train was dat op Radio Noord en deed de Hey Soul Sister. Ja, het is hoogzomer. Veel mensen zijn op vakantie. Alhoewel, veel mensen komen ook alweer terug. Hè. Het is vandaag Zwarte Zaterdag in Frankrijk, geloof ik. Het kan erg druk zijn op de Europese wegen. Maar we gaan nog even bellen met een vakantieganger. En waar diegene zit, ja, dat weet ik niet. Dat moet ik gaan raden. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Liesbeth Klein uit Loppersum, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, niet vertellen dus waar je zit, maar je bent dus op vakantie.
1: Nee.
0: Kan je omschrijven hoe het eruit ziet waar je bent?
1: Ja, het is hier heel groen. Ik zie heel veel bomen, heuvels, een rivier.
0: Ja.
1: Een klein kasteeltje.
0: Oké.
1: Okay. Zon. Mm. Ja, mooie huisjes.
0: En hoe ben je daar gekomen?
1: En met de auto.
0: Met de auto. En is het heel lang rijden?
1: Ja, wat vind je lang? Hoe langzaam onderweg is? Ik denk 6,5 uur, zoiets.
0: 6,5 uur. Ja, dan kan je natuurlijk twee kanten op.
1: Ja.
0: Of ergens Noord-Frankrijk, of je bent naar boven gegaan, of je bent bij Denemarken, denk ik.
1: Ja, wat is je gok?
0: Nou, eerst maar eens even, wat voor weer is daar?
1: Ja, heerlijk. Een klein briesje, een zonnetje, bijna geen wolkje te zien. Vraag ik helemaal niet.
0: Oké. Okay. En wat zijn je plannen vandaag? Wat ga je vandaag doen?
1: We gaan straks naar een winkeltje, een brokante winkeltje. En vanmiddag waarschijnlijk kajakken.
2: Hoe heet dat brokante winkeltje?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik helemaal niet.
0: Volgens mij ben je in Denemarken.
1: Nee.
0: Niet?
2: Ik denk dat ze het meer naar beneden zit.
0: Ja, dan zit je toch in Noord-Frankrijk?
2: Ik denk...
0: Ja.
2: Oh.
0: Ik dacht, het is één van de twee inderdaad. Ik denk van, nou, een landgoed, kasteeltje en dat soort dingen. En het is niet heel erg warm. En je kan er binnen 6 uur komen. Nou, dat moet Noord-Frankrijk zijn. Waar zit je in Noord-Frankrijk?
1: We zitten echt net over de grens met België.
0: Ja. Yeah.
1: In Vireux-Wallerand aan de Maas.
0: Oké. En je gaat niet terug, hè? Want het is Zwarte Zaterdag vandaag in Frankrijk.
1: Nee, vandaag niet. Nee. Oh. Tot volgende week donderdag.
0: Oké. Okay. Waarom heb je voor die bestemming gekozen?
1: Nou, we wouden dit jaar iets wat je gewoon in één dag kon bereiken. Andere jaren waren we naar Italië, dan zit je 2 dagen in de auto. Daar hadden we dit jaar niet zo'n zin in.
0: Nee.
1: En nou ja, het is gewoon een hele mooie omgeving. En een heel fijne plek hier aan de Maas.
0: Oké, dus jullie hebben
1: toch wel rust komen.
0: Goed naar je zin. En hoe gaat het met de talen en zo? Kan je al in het Frans in de winkeltjes bestellen en zo?
1: Nou, ik ben niet zo goed in Frans.
0: Nee, ik ook niet trouwens.
1: Ik probeer het wel, maar...
0: maar spreken ze inmiddels al een beetje Engels in Frankrijk?
1: Jawel, sommige mensen best wel.
0: Oké, dus je kan je wel redden.
1: Ik zal er niks tegen. Ja hoor, gaat prima.
0: En je hebt nog een krappe week daar?
1: Ja, klopt.
0: Oké. Nou, heel veel plezier. En we hebben het geraden. Ja, wel in de tweede poging, maar het is gelukt.
1: Yes.
0: Hey, dankjewel Liesbeth, veel plezier.
1: Ook bedankt. Oké,
0: dag.

0: binnenkort hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: There Will Never Be Another, Hartje Barot en Robin IJzerman. En deze week zijn ze het Gronings goud. Dat betekent dat je die plaat extra vaak gaat horen hier bij Radio Noord. Ja, we waren eerder al bij de Trekkertrek in Zevenhuizen. Nou, Wieneke is daar nog steeds. Zijn ze al in volle gang daar, Wieneke?
1: Nou, je wil het niet geloven. Ik sta op de baan, op zo'n trekker, op de hobbypower, Henk.
2: Ja, de sleepwagen, ja.
1: De sleepwagen. Ja. Vertel, wat is dit?
2: Ja, dit is hobby.
1: Ja. Waarom doe jij dit?
2: Ja, dit is ooit een keer uit de grap begonnen, maar we doen het inmiddels een jaar of 10.
1: En wat is nou precies jouw rol? Want ik stond hier net op, ik kreeg de modder nog net niet in het gezicht.
2: Ja, normaal staan we twee mannen op een wagen, één achterop, die bedient hem. En één voorop om de ketting aan te pikken en los te gooien.
1: En dan de meters stonden daar zo net. Zo net reden we achter jouw vader aan, Robin. Jouw vader kon nog even op de trekker.
3: Ja.
1: Was het een goede afstand?
3: Ja, voor mij voor de eerste keer wel. Ja. Bandjes nog iets te hard, maar ja, je moet toch even proberen, hè?
1: Het is nog vroeg, de organisatie had nog tijd. Henk, jouw rol is dan best belangrijk vandaag.
2: Ja, dat is maar net hoe belangrijk dat je maakt wil. Maar ja. Dat doen we allemaal met elkaar, hè? Het is ja, je moet het samen doen, ja.
1: En met hoeveel doe je dit dan?
2: De sleepwagen? Ja, ik denk dat we een man of 18 hebben totaal, voor het hele jaar. En dan alles wat daarbij hangt en de familie en ja, er komt heel wat bekijken. Ja.
1: De ketting moet eraan. Ondertussen gebeurt er hier van alles, want het gaat gewoon door met het programma. Robin, al de deelnemers komen er al aan, lekker vol. Wat vind je er nou zo van, zo'n dag vandaag?
3: Ja, het besef komt op het einde van de dag altijd. Ik ben nu een beetje druk en zo, maar als het dan het einde van de dag en het gaat loopt allemaal mooi en dan het loopt nou ook wel mooi, maar dan denk je van, we hebben toch weer geflikt met elkaar, met alles en iedereen.
1: Dus dit is de vierde editie, dus volgend jaar de vijfde editie wordt toch speciaal, schat ik zo in?
3: Ja, nou ja, dan moet je er maar weer komen, ja. Als de vergunning allemaal toelaat en zo, dan moet dat wel goed komen, ja. Ja.
1: Ja, mooi om te zien, ook met je vader, de hele familie hier zo. Ja, het hele land gaat wel naar de, hoe zeg je dat netjes? Hoe lang duurt het voordat het weer normaal is?
3: We hebben wel wat werk met de baan weer in te maken en zo. En we doen een kleine aanpassing aan de baan volgend jaar. Maar in principe ben je daar een dag mee bezig, dus valt mee.
1: Nou, als jij nou moet vertellen aan iedereen die nog thuis zit en denkt, waar moet ik wezen in Zevenhuizen, waar moeten we zijn?
3: Nou, dat is de oude wijk in Zevenhuizen en het kan niet mis.
1: Nee, volg de trekkers inderdaad. Volg de trekkers en je komt er vanzelf.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, volgens mij hebben ze een leuke dag daar in Zevenhuizen. Tot zo meteen, Wieneke.

0: Donnersummer was dat.
1: Het heet de Could It Be Magic. Ja, zometeen na 9:30 gaan we hem iets vervroegd spelen. De weekquiz. Je maakt weer kans op mooie prijzen. En we gaan ook bellen met een winkel in Slochteren. Want na 53 jaar verdwijnt daar die winkel. G&D Special Sizes. Hoor je zometeen meer over. Tot 9:30 is hier.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: 1 minuut over 9:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slagen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De storm die eind juni over Groningen trok, heeft op begraafplaats van Wildevank voor zo'n 40.000 euro aan schade gezorgd. Zo raakten meerdere grafstenen zwaar beschadigd door omgevallen bomen. Nabestaanden willen dat de gemeente de schade aan de graven vergoedt. Tegen streekomroep RTV1 zeggen de Wildevankers dat de bomen al langere tijd in slechte staat zouden verkeren en de schade dus te voorkomen was. De gemeente beroept zich op overmacht en stelt dat de bomen vorig jaar nog goed uit een inspectie kwamen. De Wildevankers hopen alsnog in gesprek te komen met de gemeente. Ondertussen is er een inzamelingsactie gestart voor de gedupeerden. Zo'n 30 boeren hebben gisteravond actie gevoerd in het Westerkwartier. Ze zijn tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren verzamelden zich bij Aduard en reden via Zuidhorn en Pasop naar de snelweg bij Leek. Daar zetten ze hun trekkers naast elkaar in de berm van de A7. Later op de avond deden ze dat ook op een viaduct bij industrieterrein Westpoort. De actie is zonder problemen verlopen. Ook in andere provincies vonden de afgelopen periode al protesten plaats tegen de stikstofplannen. De KNRM heeft gisteren een Belgisch zeiljacht geholpen. De twee bemanningsleden waren overvallen door plotselinge harde wind en regen. Een stevig touw viel van boord en kwam terecht in de schroef van het schip. Daardoor dreven ze af en dreigden ze vast te lopen. De KNRM heeft het schip weggesleept en bij Rottumerplaat het touw uit de schroef gesneden. Uit de controle bleek dat het schip daarna gewoon weer verder kon varen. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
5: Oké, Sander, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je van Harma.
7: Vandaag is de regen motig zijn. De wind draait naar het westen tot noordwesten, zwakt tot motig met zo'n 21 tot 23 graden. Vanochtend en vannacht wordt helder. Hier en daar kan wat mistbank ontstaan. De temperatuur zakt weg richting 10 tot 14 graden. En met verdwijnende mistbanken komt de zon weer aan boord. In de loop van de dag komt er wel wat bewolking. En de temperatuur met een zwakke tot motige zuidoost tot lood- en noordoostenwind gaat richting 22 tot 26 graden.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Sniffer de Tears waren dat en het heette Driver Seat.
1: Noord en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Ja, ietsje eerder dan dat je van ons bent gewend, gaan we het al spelen. Onze weekquiz. En we hebben weer een mooie prijs in, Karel.
3: Zo, een dikke paraplu.
0: Een dikke paraplu. Ja, een echte Noordparaplu kan je winnen. Welkom bij ons promotieteam. Nee, erg handig natuurlijk ook om zo'n paraplu te hebben. Maar ja, dan moet je nog wel even een vraag beantwoorden. En die vraag gaat natuurlijk over de actualiteit. En ik roep er altijd maar even bij. rtvnoord.nl kan een leuk hulpje zijn. Ja. Als je het antwoord niet meteen weet.
3: Ja.
0: Maar dit gaat over de eierbol, hè?
3: Ja, lus jij herbalen trouwens?
0: Ja, ik eet het niet zo vaak, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Jij? Ik nooit.
0: Maar jij gaat toch af en toe naar de uitzending...
3: Ik haal wel eens een broodje, ja. Ik haal wel eens een warm broodje.
0: Oh, maar dan haal je geen eierbal.
3: Nee, geen eierbal.
0: Nee, okay.
3: Ik denk wel dat het heel gezond voor je is.
0: Omdat het allemaal de ei is.
3: Ja, er zit gewoon zoveel bouwstoffen in.
0: Ja, en dan lekker gefrituurd.
3: Heerlijk. Ja, dat vet trekt toch echt niet in, dat ei.
0: Nee, denk je niet?
3: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, oké, dat het gezond is.
3: Dat, ja.
0: Oké. Okay.
3: Ik denk dat het best gezond is, een eierbal.
0: Gaan we zo meteen eens even checken. Het is wel lekker in ieder geval.
3: Ja.
0: Maar op zijn tijd.
3: Juist.
0: Ja. Maar binnenkort is er een wedstrijd, hè?
3: Ja, 7 deelnemers gaan donderdag 6 augustus de strijd aan in het landgoed Boerderij Oosterheerd in Leek... om de lekkerste eierbal te maken. En dat is georganiseerd door een bekende grunniger. Weet jij wie dat is?
0: Ja, Bert Visser.
3: Beetje Visser.
0: Ja, Bert Visser. Ja, natuurlijk.
3: En die gaat zelf ook eentje
0: gaat
3: maken.
0: Gaat hij er zelf ook eentje maken?
3: Ja, hij wordt... Het is natuurlijk geen kok.
0: Nee.
3: Het is echt geen kok.
0: Dat wordt echt een puinhoop, denk ik al zei.
3: Ja, hij gaat met eieren gooien, denk ik. Maar hij wordt ondersteund door een echte kok, dus...
0: Oh, dat scheelt dan weer.
3: Ik denk dat hij best...
0: Dus ze zijn misschien te eten na die tijd.
3: Ja, het worden prima eierballen.
0: Ja, oké. Okay. Alleen de vraag is, waar wordt dat gehouden?
3: Ja, nou, is dat nou in Aduard? Is dat B in Winsum? Of is dat C in Leek?
0: Oké, okay, dus aanstaande donderdag is er een strijd om de lekkerste eierbal om die te maken. Ja, het is allemaal georganiseerd door Bert Visser. Zelf gaat hij dus ook inderdaad een eierbal maken. Maar ja, waar is het dan, hè?
3: Is dat A in Aduard? Is dat B in Winsum? Of is dat C in Leek?
0: Oké, okay, nou als je het weet dan kan je bellen 050-3188-288. 050-3188-288. En misschien win je dan zometeen wel die Radio Noord paraplu. Dit is Son Milieu en Dark Before the Dawn.

0: geboren.
1: Sommelier op Radio Noord en Dark Before the Dawn.
0: Weekquiz.
1: We gaan het spelen, onze weekquiz. En dat gaan we doen met Wiltje Bollehuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar vandaan?
2: Harkstede.
1: Uit Harkstede, oh, oké. Okay. Hoe is het daar?
2: Oh, goed, mooi weer.
1: Mooi weer, oké. Okay. Heb je nog plannen voor het weekend?
2: Ja, vandaag de Roekwoldtocht fietsen.
1: Oh, je gaat fietsen. Hoeveel kilometer is dat?
2: Nou, 40 geloof ik.
1: 40? Nou, dat is best pittig, toch?
2: Ja, gewoon bij elektrisch, hè?
1: Oh, elektrisch. Oh ja, dan hoef je maar een klein beetje te trappen natuurlijk ook, hè?
2: Ja, ja.
1: Ik noem het een beetje nep fietsen.
2: Ja, ja.
1: Ben je daar... Nee, ben je het niet mee eens of wel?
2: Ah, ik misschien wel beter zo. Ik zou ook liever gewoon fietsen. Maar ja, dan is het misschien niet meer mogelijk.
1: Nee, oké. Okay, maar dan kan je inderdaad kan je nog wel gewoon lekker buiten zijn, toch?
2: Ja.
1: Ja, gewoon lekker 40 kilometer fietsen. Nou, hartstikke goed. Eet je ook wel eens een eierbal?
2: Jawel, ja.
1: Ja, ben je een beetje fan van?
2: Jawel, ja.
1: Oké, okay, kopen ze dan of maak je ze zelf?
2: Nee, kopen.
1: Kopen, oké. Okay. Nou ja, aanstaande donderdag gaan op landgoedboerderij Oosterheert. Gaan ze inderdaad, gaan 7 deelnemers, die gaan de strijd aan. En het initiatief kwam van een bekende Groninger. Maar waar wordt die dan gehouden? Ja, ik heb het al een klein beetje met het landgoedboerderij misschien een klein beetje verklapt. Maar in welke plaats was het? Aluwart, Winsum of Leek?
2: Leek.
1: In Leek.
3: Dat is correct. Ja, ja. Maxi.
1: Gefeliciteerd.
2: Dank u.
1: Ja, je hebt de paraplu gewonnen.
2: Ja, mooi.
1: Ja, misschien ook wel een keer fijn als je een keer op de fiets zit. Hè? Het is wat slechter weer.
2: Ja, maar ik hoop vandaag niet nodig te hebben.
1: Nee, volgens mij gaat het ook helemaal goed komen. Je hebt het lekker weer bij vandaag.
2: Ja, hoor, ja.
1: Oké, okay, dankjewel Wiltje. Veel plezier vandaag.
2: Ja, oké, okay, bedankt.
1: En we gaan de paraplu zo snel mogelijk naar je sturen. Oké, okay, dag.

0: Mooie mix van talen. Zucchero Voricciari samen met Paul Jonger. Dat heet Senza Una Donna. Na ruim 53 jaar verdwijnt een bijzondere winkel in Groningen. G&G Special Sizes in Slochteren sluit vandaag definitief de deuren. Ja, al de tientallen jaren weten mannen met een maatje meer de winkel te vinden. En soms komen ze zelfs uit de andere kant van het land. Eigenaar Philip Rodenburg die gaat met pensioen. En daarmee verdwijnt dus ook een van de laatste grote matenwinkels hier in het noorden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is dat met pijn in het hart? Sluiten?
1: Nou, het is heel dubbel hoor, maar rustig weten. Ja, ja.
0: Ja.
1: Het is een beetje je kindje altijd geweest, hè?
0: Ja, ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Een specifieke winkel ook, alleen voor grote maten.
1: Ja, wij...
0: Ja, wat verkoopt u dan?
1: Sorry. Nou, wij verkopen herenmode, maar dan, wij beginnen eigenlijk waar de gewone winkel ophoudt. Dus we hebben ongeveer 3 maal zoveel maten hadden wij als een gewone winkel. Dus korte mannen die stevig zijn, maar ook mannen van 2,18 meter.
0: Okay,
1: dus
0: maar...
1: alles wat ertussenin zit. Ook, maar ook heel dun en slank. Ook. Oh, ja.
0: Maar het is dus inderdaad wel gewoon mode, alleen dan ook in grotere mate verkrijgbaar.
1: Ja, ja, ja, wij hebben ook altijd echt goede merken gehad hoor. Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, etc. Ja.
0: Okay. Maar uw vader is mee begonnen. Waarom dacht hij van, daar zit een markt voor, is een markt voor?
1: Nou, mijn vader heeft toen, wij hadden toen in die tijd nog een maatkledingbedrijf. Dat betekende dat dus kobertjes, broeken, jassen op maat werden gemaakt. Mm-hmm. Maar in die tijd kwam de confectie kwam ook heel erg op en zo. En ja, we hadden van 6 kleermakers op een gegeven moment nog maar 1 over. Die opleiding bestond ook niet meer. Dus mijn vader is toen in contact gekomen met een meneer in Amsterdam. Die had een advertentie gezet in de Telegraaf.
0: Ja. Yeah.
1: En die was dus net daarvoor begonnen eigenlijk met het concept van die grote maten. Het was toen in die tijd nog een franchise. En mijn vader zei, dat klikte heel goed. En toen in 14 april 1973 is toen de winkel in grote maten geopend. Meteen bij de eerste dag een grandioos succes. Want mensen waren helemaal niet gewend om dit soort maten kant-en-klaar te kunnen kopen.
0: Nee.
1: Ja.
0: U heeft zeker uiteindelijk overgenomen. Wat dacht u, waarom dacht u van dat wil ik ook?
1: Nou, ik heb eerst elders gewerkt, maar in 85 ben ik bij mijn vader in dienst gekomen. Omdat de werkgever die ik toen had, had toen alle uitbreidingsplannen en weet ik veel, alles op nul gezet. Dus daar was eigenlijk geen carrière meer te maken. Mm. Terwijl wij toen een paar jaar daarvoor naar de Brugstraat waren verhuisd van de oude Boteringenstraat. Ja, en het liep zo goed. Dus ik zeg van, misschien kunnen we wel samen de boel gaan doen dan. Dus ik ben toen eerst een jaartje loondienst bij hem geweest. Om te kijken of het klikte. Maar dat klikte geweldig.
0: Okay. En dus, ik begrijp ook juist dat klanten met een maatje meer ook veel leuker zijn ook.
1: Nou, dat heeft ook al in de krant gestaan. Dat heb ik ook al gezegd. Ja. Maar dat is, ja, het is echt zo dat wij zo'n 30, 40, 45 jaar lange relaties hebben. En dan gaan we eerst aan de tafel koffie drinken en dan hebben we het over de kinderen of de kleinkinderen. En ja, men belt mij, ik heb alle maten in de computer. Dus ja, het is heel persoonlijke verkoop altijd. Heel leuk.
0: En,
1: ja.
0: ook vaste klanten die uit het hele land komen ook?
1: Ja, uit het hele land. Ja, ik heb via mijn webwinkel ook zelfs al in België en zo. Duitsland, ja.
0: Oh, maar dan gaat het dus hartstikke goed. Dan is het toch jammer om te moeten sluiten, maar er is geen opvolger.
1: Is geen opvolger. Nee, ik kan het ook niet vinden. Nee.
0: Nog wel geprobeerd?
1: Nee. Ja, wel geprobeerd, maar het is vooral het bedrijfseconomische model van heel veel moeten investeren. Mm-hmm. Daar loopt het op vast eigenlijk.
0: Okay.
1: Ik heb 3 keer zoveel maten als een gewone winkel. Dus dat betekent dus een hele grote investering. En wij moeten alles van tevoren laten maken en bestellen. Mm-hmm. Je kunt niks tussendoor bijbestellen. Dus wij zijn er natuurlijk langzaam ingegroeid. Maar het is een heel moeilijk concept eigenlijk wel.
0: Wat je inkoopt, moet je ook verkopen?
1: Ja, maar ook heel ver van tevoren.
0: Ja, okay.
1: Omdat het gemaakt moet worden. En normaal koop je dan 10% in. En dan kun je de rest van het seizoen bij allerlei fabrikanten zien, oh, dat loopt hard. Dan koop ik daar even wat extra bij. Mm-hmm. Maar wij moeten meteen de hele bub in 1 keer kopen. En daar komt natuurlijk ook in 1 keer alle facturen bovenop.
0: Ja, ja. Je moet ook gelijk inkopen en betalen natuurlijk ook. Ja.
1: Klopt, ja, ja, ja.
0: Maar ja, helaas dus geen opvolger, dus dan de deuren sluiten. En nu dan? Met pensioen?
1: Wij gaan met pensioen, ja. Wij gaan eind deze maand gaan wij emigreren richting Portugal. Ik heb daar een huis gekocht.
0: Oh.
1: En dat ga ik doen wat ik heel lang al niet gedaan heb. Vissen. Onder de hele, we hebben een mooi huis in de natuur.
0: Yeah.
1: En ik ga tuinieren. En ik heb een hele grote tuin nu met fruitbomen. En allemaal dat soort dingen ga ik nou lekker klussen en zo. Ja.
0: Nou, dat klinkt als een heel mooi vooruitzicht, toch?
1: Ja hoor. Het is heel dubbel. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel.
0: Nee,
1: ja,
0: dat kan me voorstellen inderdaad. Ja. Maar goed, vandaag dan die laatste dag. Hè? Zijn er veel klanten?
1: Klopt. Het staat alweer helemaal vol.
0: Oké.
1: Ja, ik ben even op kantoor gaan zitten nu. Ja.
0: Ja, nou, heel veel succes vandaag en ook heel veel plezier natuurlijk zometeen in Portugal.
1: Nou, dankjewel, joh.
0: Ja. Oké, dank. Philip Rodenburg van G&D Special Sciences in Slochteren. Vandaag dus daar de laatste dag.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. De Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al local burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
10: Wist u touw aan een naaien uithoging? Die dikke struik in Slijtse techniek in Grunde en Assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de Instanootse techniek. Wagen een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
11: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Kopje koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
2: was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
14: Noord en Ommeland.
15: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen. We gaan zo meteen eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is 1 augustus en we gaan bellen met boswachter Beppie van der Sluis.

0: Rondé was dat en het heette Break My Heart. Ja, het is vandaag 1 augustus. We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden op deze datum van vandaag is gebeurd. Ja, Pieter is op vakantie, maar Sander, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij neemt de honneurs waar.
1: Zeker. Allereerst een goede vakantiegroet aan Pieter dan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, deze dag 1 augustus. We gaan van ziekten naar een bekende schrijver en ook een heel erg drama.
0: Oh, oké. Okay.
1: We beginnen met 1866. Daar bereikt op deze dag de derde en laatste grote Nederlandse cholera-epidemie de stad Groningen. En ook omliggende dorpen werden geraakt.
0: Yeah.
1: Die ziekte die trof in totaal, die zorgde voor 1000 doden. En in Nederland stierven dat jaar 21.000 mensen aan de blauwe dood.
0: Aan cholera. Ja, gelukkig hebben we dat kunnen uitbannen tegenwoordig.
1: Ja, zeker. Ja. Riolering heeft daarbij geholpen volgens mij. Nou, en in Nederland stierven dat jaar 21.000 mensen aan de blauwe dood.
0: Aan cholera. Ja, gelukkig hebben we dat kunnen uitbannen tegenwoordig.
1: Ja, zeker. Ja. Riolering heeft daarbij geholpen volgens mij. Nou, een stuk recenter was de geboortedag van dichter en schrijver Gerrit Krol. Wel bekend, denk ik.
0: Ja.
1: In de Korrewegwijk in de Groningen. Hij schreef onder meer De Mechanica van het Liegen, De Chauffeur Verveelt Zich, De Kleur van Groningen en Een Fries Huilt Niet.
0: Een Fries huilt niet, als Groninger.
1: Zeker. Hij werd in zijn leven met prijzen overladen. De Multatuliprijs, de Constantijn Huygensprijs en de grootste ook de PC Hoofdprijs in 2001. Naast schrijven was hij ook wiskundige en computerspecialist. En hij werkte bij de Shell in NAM.
0: Ja.
1: Veelzijdige persoon. In 2005 werd de Korrewegbrug in Groningen dus omgedoopt in de Gerrit Krolbrug. Inmiddels aangevaren.
0: Hij is vernoemd.
1: En vernield inmiddels.
0: Ja.
1: Krol leed aan de ziekte van Parkinson en hij overleed in 2013. Nou, nog iets recenter, op 1 augustus 1967... ging de Schouwburg en de bioscoop van Hotel Dommering in het centrum van Winschoten in vlammen op. Dat uitgaanscomplex werd ook wel het Carré van het Noorden genoemd.
0: Mm-hmm.
1: Was eigendom van B. Dommering. In die bioscoop werden al sinds 1911 films gedraaid. En dat hotelgedeelte en de blauwe zaal die bleven toen nog gespaard. Maar 4 jaar later brandde ook dat gedeelte af.
0: Okay.
1: En als vervanger van zaal Dommering werd in 1973 De Klinker geopend. En die kennen we nu in vernieuwde vorm daar.
0: Een compleet nieuw theater.
1: Ja. Nou, een drama. Wat veel mensen misschien nog wel bijstaat. 1 augustus 2005, 21 jaar geleden. In Tolbert, de kinderen Daniel van 2 en Damaris van 4 werden doodgeslagen door de vriend van hun moeder, Avi Cohen. Hij was een 46-jarige Israëlische Nederlander. De moeder, Brigitte Abraham, die ontsnapte aan de woedeuitbarsting van haar vriend. Cohen verkeerde onder invloed van drugs. Hij zou later verklaren dat hij de duivel had gezien in de peuters. De rechter die veroordeelde hem tot 18 jaar cel met TBS in 2010. Maar in 2018 kwam hij alweer vrij.
0: Ook ondanks dat hij TBS had gekregen.
1: Ja, precies.
0: Want TBS blijf je soms ook wel levenslang bijna vastzitten natuurlijk ook.
1: De experts hadden geoordeeld dat het niet meer nodig was.
0: Okay.
1: Ja. Nou, en een lange verhaal op onze site en app, geschreven door Pieter, lees je over deze dag in 1980. Het gaat over de mislukte oogst in de veenkoloniën. Wij boeren zijn nu juist blij met een spatje regen in deze droogte.
0: Toen was het te veel, geloof ik.
1: Destijds was er veel te veel regen en een belabberde oogst. Die in de omgeving van Westerwolde, daar verloren boeren 1/5 van de opbrengst. En tussen de Pekelaars en Blijham ging zelfs meer dan de helft van de gewassen verloren. Schade bedroeg 100 miljoen euro. Dat hele verhaal lees je dus op de site en de app van NTV Noord.
0: Okay. En dure aardappelen toen.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Sander.
1: Yes.
0: Tot zometeen.

Miles Smith samen met Niall Horan en het heet Drive Safe. Ja, zometeen gaan we bellen met boswachter Beppie van der Sluis. Ze is bij de Roegwold fietstocht. Het is een tocht van maar liefst 41 kilometer. Ja, de winnaar van onze weekquiz ging hem ook fietsen. Nou, zometeen gaan we er verder over praten. Maar eerst is hier Harry Nieuw.

0: Ja, er is nog best eentje van Middelsum Noord Madrid. Je hoorde Harry Nieuw op Radio Noord. Beppie van der Sluis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een boswachter in Nieuwerswold en Holtambt. En jij gaat vandaag fietsen ook?
1: Ik niet. Ik hoop wel dat heel veel mensen dat wel gaan doen. Want het is weer tijd voor een van de mooiste tochten van het jaar, namelijk de Roegooltocht. Elke eerste zaterdag van augustus organiseren een paar ondernemers uit de buurt. Hof van Colham, Smaak tot Slochteren, B&B en ANLS. Agrarisch Natuur en Landschap weer Slochteren en Staatsbosbeheer. Een tocht, een fietstocht door het Roegoolt, dus door het natuurgebied. Maar ook door de dorpen eromheen. En elk jaar proberen we weer een hele leuke tocht samen te stellen. Elk jaar weer een andere route. 45 kilometer is het dit jaar geworden. En dit jaar nemen we ook een deel van Meerstad mee. Dat is een primeur, dat is nieuw. En zelf vind ik dat eigenlijk wel heel erg leuk, want het Roegoolt, het natuurgebied, ligt eigenlijk in de achtertuin van Meerstad. Dus de mensen die daar wonen, die zouden hier lekker kunnen wandelen. En ik heb toch het idee dat dat nog niet heel veel gebeurt. Dus ik hoop echt dat deze tocht daar ook dit jaar weer aan gaat bijdragen. En we hebben ook weer hele leuke andere ondernemers die meedoen in de buurt. Want het idee is dat je lekker fietst. En dat je ook kan afstappen onderweg. Je hebt verschillende stempelposten. Je kan eerst je kaartje kopen dan bij opstapplaatsen, zeg maar. Dat, dit jaar zijn dat 3 punten. Ja. In Meerstad is dat het Strandhuis. En je kan bij het Hof van Colham in Colham opstappen. En bij het Dorpshuis in Slochteren, de Houtstek. En vanuit daar kan je gaan fietsen. En dan kom je op allerlei verschillende leuke plekken. En een paar highlights zijn bijvoorbeeld Stelsmulm in Harkstede. Daar zijn een paar molenaars aanwezig waar je van alles aan kan vragen en waar je kan zitten. Maar ook de Woudbloem doet dit jaar mee. Dat is de oude aardappelzetmeelfabriek in Woudbloem. Die is stamt uit 1904, een heel oud gebouw. En nu is het een scheepswerf. En er kan ook, er komt ook allerlei cultureels aan te pas daar. En daar kan je ook even leuk rondkijken. Fietswereld Dietrich doet dit jaar mee. Dat is ook wel heel leuk. Daar kan je ook je stempel halen en even rond neuzen. Dus op die manier proberen we elk jaar ook weer gewoon een superleuke variatie aan ondernemers te vragen om aan die tocht mee te doen. Okay. ANLS staat er ook weer. Dus dat is, zijn de beheerders van het gebied ook hier in het Roegoolt. Dus die werken samen met Staatsbosbeheer. Dus daar kan je ook van alles aan vragen. Dus het is eigenlijk fietsen, eten, drinken. Vooral lekker ijsjes eten, denk ik, vandaag. Yeah. Maar ook heel veel informatiefs wat je onder weg kan tegenkomen over de omgeving. En je kan er veel leren ook vandaag.
0: Oké, want je hoeft inderdaad niet gewoon door te fietsen. Je kan overal even afstappen en zo. Wat maakt die toch nou zo mooi?
1: Nou, het weer vandaag sowieso. Vorig jaar regende het pijpen stelen. Dat was vreselijk. Toen hebben er alsnog 175 mensen meegedaan. Dus dat vond ik heel dapper. Maar dit jaar is het zo geweldig weer dat ik echt wel verwacht dat we richting de 700, 800 mensen kunnen gaan. Dus je komt onderweg ook allerlei leuke mensen tegen. Je merkt ook dat het is de 9e editie, dat er steeds clubjes, mensen herkennen elkaar en gaan een stukje met elkaar opfietsen. Dus ook een beetje een herkenning, een soort reunie elk jaar van al die fietsers. Yeah. En dat sociale aspect maakt het denk ik ook heel leuk. En dat je gewoon lekker met elkaar in gesprek bent over van alles en nog wat. Je beleeft van alles, je spreekt met ondernemers, je krijgt mee wat er leeft. En ik denk dat dat ook wel echt de kracht is van deze tocht. Dat je gewoon met elkaar in verbinding staat en lekker actief bezig bent en gewoon gezelligheid.
0: Oké, is dat begonnen eigenlijk?
1: Nou, om 10 uur is het begonnen. Je kon om 10 uur zijn de eerste deelnemers losgegaan. En er staan ook altijd echt wel deelnemers echt te wachten om te beginnen. Dat is heel leuk. En die willen ook gewoon soms zo snel mogelijk weer hun vaantje binnenhalen. Maar je hebt ook mensen die gewoon heel erg rustig gaan de hele dag een beetje rond fietsen. Want je kan tot 5 uur je stempels ophalen. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon de hele dag. Van 10 tot 12 kan je je eens aanmelden. Van dan kan je nog starten. En tot 5 uur kan je doorfietsen. Dus met dit mooie weer wordt het gewoon echt een geweldige dag.
0: Oké, maar zelf ga je niet mee fietsen?
1: Nee, want ik zit bij een stempelpost, bij Dannemeer. Je kan bij mij langs ook voor een stempeltje en een praatje. En ik zit er met vrijwilliger Jannie, die is er elk jaar weer bij. En die stempelt er altijd op los. En ik kan je alles vertellen over wat je kan zien hier. Ik zit bij het knuppelpad. En op dit moment zie ik een enorme bult grauwe ganzen, maar ook een stuk of 50 lepelaars. Dus die kunnen we ook door de verrekijker even bekijken samen, de mensen die langskomen. En het is echt enorm genieten vandaag hier bij Dannemeer. Dus ik zou zeker hier ook even lekker rustig gaan zitten om te genieten van alle rust die je kan ervaren.
0: Oké, nou veel plezier bij de Roegoolt fietstocht vandaag. Als je nog wil meedoen, het kan nog tot en met 12 uur kan je dus nog vertrekken. Beppie, dankjewel.
1: En hoe laat ben jij klaar met werken? Want dan kan jij ook nog even meedoen.
0: Ruim een half uurtje nog.
1: Tot straks, hè.
0: Oké.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: 1 minuut over 11:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Sander Slagen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De storm die eind juni over Groningen trok, heeft op de begraafplaats van Wildervank voor zo'n €40.000 aan schade gezorgd. Zo raakten meerdere grafstenen zwaar beschadigd door omgevallen bomen. Nabestaanden willen dat de gemeente de schade aan de graven vergoedt. Ter streek om op RTV 1 zeggen de Wildervankers dat de bomen al langere tijd in slechte staat zouden verkeren en de schade dus te voorkomen was. De gemeente beroept zich op overmacht en stelt dat de bomen vorig jaar nog goed uit een inspectie kwamen. De Wildervankers hopen alsnog in gesprek te komen met de gemeente. Ondertussen is er een inzamelingsactie gestart voor de gedupeerden. Zo'n 30 boeren hebben gisteravond actie gevoerd in het Westerkwartier. Ze zijn tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren verzamelden zich bij Aduard en reden via Zuidhorn en Pasop naar de snelweg bij Leek. Daar zetten ze hun trekkers naast elkaar in de berm van de A7. Later op de avond deden ze dat ook op een viaduct bij industrieterrein Westpoort. De actie is zonder problemen verlopen. Ook in andere provincies vonden de afgelopen periode al protesten plaats tegen de stikstofplannen. In Zevenhuizen wordt vandaag de jaarlijkse trek-en-trek gehouden. De organisatie is in handen van Robin Walters, die daar 4 jaar geleden als 16-jarige al mee begon. Voordat de grote machines in actie komen, worden ze eerst nog zorgvuldig gewogen. Dat zag en vooral ook hoorde verslaggever Wieneke Dijk.
8: Ja, dit is een dikke Inter, een dikke 453. Dat is een oude klassiekertje. Ik denk ongeveer 1975 zoiets. Dat die wel is, ja.
9: En die komt nu op de weegbrug hier. En dan kijk ik even achter me en daar wordt op een knopje geklikt. Duim omhoog. Oh nee, nog een stukje naar voren.
10: Ja, de
9: achterwielen erop.
10: Even snel die lagen.
9: Ja. Oh. Ja, dat is een balansoefening wat hier wordt uitgevoerd.
7: Ja, de organisatie in Zevenhuizen verwacht zo'n 600 bezoekers te trekken. Ja, dit lied ga je vanmiddag volop horen in en om Stadion Euroborg. Daar gaan de deuren open voor de jaarlijkse open dag van FC Groningen. Fans krijgen de kans om handtekeningen te scoren van spelers en speelsters. Ook zijn er rondleidingen door het stadion. Het programma begint om 12 uur met de aankomst van de spelersbus. En om 6 uur begint de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid. Dat was hem. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord.
11: Vandaag is de regen matig. De wind draait naar het westen tot noordwesten, zwak tot matig met zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wordt helder. Hier en daar kan wat mistbank ontstaan. De temperatuur zakt weg richting 10 tot 14 graden. En met verdwijnende mistbanken komt de zon weer aan boord. In de loop van de dag komt er wel wat bewolking. En de temperatuur met een zwakke tot matige zuidoost tot lode noordoostenwind gaat richting 22 tot 26 graden.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
17: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: heette de Kingdom of Fear. Ja, de stichting Opkikker zet zich in voor gezinnen met een zieke gezinslid. En Wieneke is nu in Tjuchem, want ze zijn vandaag een radio-uitzending aan het maken. Dus Wieneke, je zit eigenlijk gewoon in twee uitzendingen vandaag.
1: Ja, nou, ik ben doorgereden van Westerkwartier naar Midden-Groningen, beland in Tjuchem. En ik sta hier bij Patrick. En Stichting de Opkikker, dat is jouw radio-uitzending. Of tenminste, daar doen jullie vandaag de radio-uitzending voor.
2: Ja, dat klopt. Wij gaan vandaag de hele dag draaien tot vanavond 10 uur vanaf Tjuchem. En dan vanavond om 10:30, dan gaat er nog iemand uit Limburg ook live draaien. En dan, hopen we genoeg geld binnen te halen.
1: Maar hoe doet iemand dat vanuit Limburg dan?
2: Wij hebben een streamhosting. En daar kan iedereen, zeg maar, door je een inlog krijgt voor mij. Die kan daarop inloggen en dan kunnen ze draaien.
1: Dus die kunnen allemaal meedoen met deze radio-uitzending. Ja. Dus vandaag speciaal voor de Stichting Opkikker. Wat komt er dan voorbij in zo'n radio-uitzending van jullie?
2: We hebben mensen die komen zingen. Onder andere Nico en Mireille, Robin Alberts en Wesley P. Die komt uit Friesland. Robin die komt uit Midden-Groningen. En die komen hier vandaag zingen.
1: Wat leuk. Dus tussen de plaatjes door nog echt een

0: live muziek.
1: Ja, dat klopt. En dan, we hopen genoeg geld op te halen vandaag.
0: Ja, en waarom doe je dit dan, Patrick?
1: Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen die thuis wat een mindere situatie hebben door ziekte of andere oorzaken of zelf ziek zijn, dat ze een leuke dag kunnen hebben. En ik rijd zelf ook met leerlingenvervoer. Dus daar zie je ook kinderen die het soms wat moeilijker hebben.
0: Dus jij dacht, ik ga gewoon iets voor ze doen.
1: Dat klopt.
0: Nou, wat een goed streven. En dit is niet de eerste keer dat je dit doet.
1: Nee, klopt. Vorig jaar hebben we dit gedaan voor Wens en Balans in Noord-Nederland. Helaas hebben we daar iets minder voor opgehaald dan ik hoopte. Maar tot nu toe voor deze groep gaat het goed.
0: Ja, want hoe werkt het? Waar zit je nu op? Hoe kunnen mensen doneren?
1: Dat kan via www.radiodefacebeester.nl. En dan heb ik op de hoofdpagina een kopje staan met goed doel. Of op de homepagina kun je aanklikken, doneer nu. En dan komt het rechtstreeks bij Opkikken terecht.
0: Goeie naam ook, Radio de Feestbeesten. Ja. En lievelingsmuziek, Patrick, wat Gronings, als we het een beetje in dat kader houden. Wat is jouw favoriete liedje?
1: Dan is dat toch wel Blies met die poot van Mipoedi.
0: Oké. Nou, hebben we die nog in de chart staan, Edwin?
2: Oh, dan moet ik even kijken hoor.
0: kunnen we een beetje meedoen met deze actie hier? Maar Tjuchem Goes National, dus alle DJ's van heel Nederland die helpen mee met deze uitzending. Wat verwacht je wat hier allemaal komt vandaag?
1: We hebben sowieso, zijn nog twee DJ's die gaan zo meteen met de trein vanuit Groningen. Deze kant op, die worden opgehaald. En dan gaan we met z'n vieren gaan we hier draaien. Inclusief mijn verloofde, die gaat ook meedraaien. En de artiesten die tussendoor komen.
0: Nou, wat leuk. En allerlei verschillende soorten muziek?
1: Ja, echt van Nederlands tot hardcore, hip-hop, top 40, alles.
0: En wat vind je dan de leukste muziek? Want je bent nu bezig met een radio-uitzending. Waar word je blij van?
1: Dan ben ik zelf toch wel van het Nederlands en het piratenhits. En een beetje de gemixte piratenhits van tegenwoordig. Dus dat vind ik toch wel weer het leukste.
0: En welke plaat moeten wij dan voor jou draaien?
1: Doe maar Feestje in de File van Birdie.
0: Feestje in de File van Birdie. Horen jullie dat?
2: Ja, dan moet ik even zoeken inderdaad hoor. Of ik die zo snel heb ik niet bij de hand, geloof ik.
0: Nee. Nou, die komt er later wel in de uitzending. Ondertussen ga ik hier even verder kijken. Want je hebt dus die livestream. We kunnen dus niet de DJ's zien. Niet met een webcam of...
1: Ja, dat kan straks ook. Vanaf 11:45 dan gaan de twee webcams aan. En die lopen dan via TikTok. Dus alle mensen die TikTok hebben, die kunnen komen kijken. En dat is dan via de TikTok-account radiodefacebeester.nl. En dan kunnen ze meekijken.
0: Leuk.
1: En natuurlijk hopen we dat ze gaan doneren.
0: Ja, dat is wel het belangrijkste van deze uitzending natuurlijk. Maar ook omdat je het leuk vindt, Patrick.
1: Ja, klopt. Het is, ik draai zelf al vanaf mijn 15e voor radiostations. En 3 jaar geleden heb ik mijn eigen maar gestart. Ik denk, dan ben ik tenminste van alle vaste regeltjes een beetje af. Dus ik denk, nou, dan ga ik lekker mijn eigen doen. En dan kan ik zelf bepalen wat ik ga doen, hoe ik het doe. En met dit als resultaat.
0: Ja, mooi. Nou ja, jullie kunnen intunen, maar vergeet ons natuurlijk niet. Ik hoop dat wij inmiddels al het plaatje gevonden hebben.
2: Nou, we hebben een andere van Birdie.
0: Ah, een andere van Birdie. Is dat ook goed, Patrick? Ja, we hebben een andere voor jou in de aanbieding. Komt-ie.
2: Oké, dank

0: Beesmaal samen met Christoffer Groener. Het heette Ik Zing. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat zo door met Noord- en Ommeland.
1: Ja, want zeg eerst lekker op vakantie.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook fijn zeg. Nou, dan, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik doe dit nog en dan heb ik ook 3 weken vakantie. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar...
0: Nou, we zijn er volgende week weer.
1: Ja, we zijn er volgende week weer.
2: Ja, vakantie. Ja. Vakantie, dat woord heb ik jaren niet gehoord, weet je.
1: Doe er eens wat aan, joh.
0: Ja. Ja. Hier is het ook leuk, hier is het ook gezellig.
1: Ja. Nee, maar we gaan eerst nog even een leuke show maken. En ik weet niet of jij het muziekgenre ambient kent.
2: Ja, zeker licht. The Orb. Daar begon het een beetje mee.
1: Kijk hier, een echte kenner, straks ook een echte kenner.
0: Ik zit
1: een
0: beetje glazig te kijken hoor nu.
1: Ambient, ja.
2: KLF was ook een...
0: Oké.
2: Die hebben volgens mij het eerste ambient album gemaakt. The White Room.
0: Oké.
1: Oh, nee.
0: Ja, de muziekkenner.
1: Nou, inderdaad. Nou, ja. Straks nog meer daarover. We hebben natuurlijk nog de Autowasbon. Vandaag op vinyl met plaatjes die iets met de 1 te maken hebben. Want het is de eerste van de maand deze keer. Een liefdesverhaal. En we gaan ook nog met onze verslaggever Wieneke natuurlijk op bezoek bij FC Groningen tijdens de Open Dag.
0: Open Dag begint zometeen om 12 uur inderdaad. Nou, veel plezier met deel 2. Dit is Queen. Ik wens je een fijne dag en tot morgen. Mooi.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is Vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er 10 gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Bist u touw aan een naaien oedhoging? Die dikke struik, installatie techniek in grunden en assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de installatie techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Je kijkt onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
13: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
12: Kopje koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
16: Radio Noord. Noord en Ommeland.
17: Met Erik Hogeboom.
18: Hele goedemorgen. Straks gaan we naar Appingedam voor een gondelvaart. En hoe passend, we hebben ook een liefdesverhaal voor je.

0: trilling in de stemmen. You're Beautiful hier op Radio Noord. We gaan naar Appingedam, want daar is altijd een gondelvaart. De gondelvaart van Appingedam is al sinds 1994 een begrip in de stad. Prachtig versierde gondels varen door de stad en over het water, met een historisch tintje vaak ook. Maar het lijkt erop dat er te weinig gondels zijn om de optocht door te laten gaan. Henk Wiersma is van de organisatie. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Henk. Even over die gondelvaart. Wat houdt dat precies in?
1: Nou, ik ga even terug in de traditie eigenlijk. We zijn dus nu voor de 28e editie. Het valt samen op, let op, 28 augustus. En dat valt ook nog een keer samen met het Gronings Ontzet op 28 augustus. Dus hoe mooi wil je het hebben?
0: Prachtig, inderdaad, ja. En dan, gondels ken ik dan vanuit Venetië en zo. Moet ik daar een beetje aan denken?
1: Nou, kijk, punt 1, we hebben een stuk of 12 gondels die versierd kunnen worden voor de deelnemers. En ook de andere deelnemers kunnen ook met eigen versierde boten kunnen ze gewoon meevaren. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. En dan ligt het aan de eigen creativiteit hoe een gondel, tussen aanhalingstekens, in te richten.
0: Ja, precies. En we zien ook als mensen meekijken op DagTV wat foto's. En dan lijkt het een beetje op carnaval in het noorden, zeg maar. Als in, het is heel creatief.
1: Helemaal creatief. En we laten ons iedere keer weer verrassen ook hoe de deelnemers hun gondels versieren. Dat is gewoon prachtig.
0: Ja, maar nu zijn er dan nu dit jaar misschien te weinig gondels? Hoe zit dat?
1: Nou, wij hebben. Het kan ons niet aan presentatie ontbreken. Nee, we proberen ook via Instagram, Facebook enzovoort alles een beetje onze organisatie in beeld te brengen. We hebben bijvoorbeeld nu ook 33.000 views staan op onze Facebook en Instagram. Ja, en helaas valt het aantal deelnemers valt nog wat tegen. En dus wij hopen ook door middel van dit soort dingen om nog een stuk of 5 deelnemers te krijgen.
0: Ja, die heb je dan nog nodig. En stel, ik denk, nou, ik wil dat misschien wel. Dan hebben jullie de gondel al?
1: Wij hebben op dit moment nog plusminus 6 stuks vlotte CQ-gondels beschikbaar. Met verlichting, met aggregaten, met slepers. Dus de mensen hoeven het alleen maar te versieren en hun eigen creativiteit naar voren te brengen.
0: Ja, en er zit wel een historisch thema aan altijd. Wat is dat dit jaar?
1: Nou, dat is heel mooi. Het thema is Bommen Berend, het Gronings Ontzet. Nou, hoe mooi weer het hebben op 28 augustus.
0: Ja, nee, precies. Je zei net al, die datum valt natuurlijk prachtig. Dus dat hebben jullie dan ook gekozen als thema. Dus het moet daar een beetje mee te maken hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook gewoon over Daam en omliggende dorpen en zo mag gaan.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel ook in die. Even ter info. Aankomend jaar is het 700 jaar geleden dat de stad Appingedam stads- en handelsrechten hebben gekregen. Dus ook hier in Appingedam ligt een rijke historie. Dus de mensen kunnen hun fantasie op de loop laten gaan. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, zeker. Wat nou als je die gondels allemaal niet vol krijgt en. Ja, wat zou dat betekenen voor jullie?
1: Nou, ook gezien het We Dive Festival, internationaal volk. Het trekt meestal tussen de 10.000 en 15.000 mensen. Trekt het gewoon. Ja, het zou natuurlijk diep droevig zijn als dit niet door kan gaan.
0: Ja, dat snap ik. Wat is er nodig om bij jullie aan te melden? Hoe kun je dat doen? Als je nou denkt van, hey, die creativiteit heb ik wel. Die gondelvaart in Appingedam, dat lijkt me prachtig om daar. De gondel is al geregeld. Ik ga met mijn creativiteit aan de slag. Waar kunnen ze zich melden?
1: Nou, ze kunnen zich melden op Facebook, maar ze kunnen zich ook telefonisch melden. Ik wil mijn mobiel bijvoorbeeld even doorgeven voor de mensen die niet zo deskundig zijn op Facebook en Instagram. Dat is. Mag ik doorgeven?
0: Ja, als jij daar zelf comfortabel bij vindt, dan mag dat.
1: Jawel hoor. Dat is 06-510-27477. Dat is mijn mobiel nummer. Dat is de laatste deelnemers. Ze kunnen zich nog bij mij persoonlijk aanmelden.
0: Oké, of anders via Facebook even zoeken op de gondelvaart in Appingedam.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ja, of ook via onze site op internet. Dus dat is ook mogelijk.
0: Oké, Henk, dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes. En natuurlijk hoop ik dat die 6 gondels dan niet genoeg zullen zijn. Misschien komen er wel heel veel mensen. Dat zou toch leuk zijn?
1: Ik hoop het. We laten nog even aan jullie kunnen meedelen dat het gewoon weer doorgaat.
0: Laat het ons weten hoe het verloopt. Dankjewel, heel veel succes daar.
1: Ja, graag gedaan.
0: Mooi.

0: Teddy Swims. Hij staat volgend jaar in de Ziggo Dome. Op 16, 17 en 18 maart 2027 staat hij in de Ziggo Dome. En ik heb kaarten weten te fixen. Dus we gaan in ieder geval een paar Groningers naartoe. Zo kun je het ook maar weer zien, hè? Fijn toch? Altijd leuk om daar weer even naartoe te gaan. We gaan de liefde opzoeken. Zoals elke week is het weer tijd voor de ontmoetingsrubriek. Groningers vertellen over de ontmoeting met hun partner. En na die ontmoeting volgt soms een lange periode van samen zijn. Ook voor Marga uit Stad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marga. Jij bent hoe lang ben jij al samen met je man?
1: We zijn 51 jaar getrouwd. En ik denk dat we elkaar zo'n 55 jaar kennen.
0: Ja, en jouw man heet Julle?
1: Klopt helemaal.
0: Mooie naam. Hoor je ook niet heel vaak, hè?
1: Echte Groningen naam, hè?
0: Prachtig, ja, leuk. Ja. Hey, en het komt wel eens voor dat je je partner ontmoet via je werk. En dat is bij jou ook een beetje gebeurd. Maar dan eigenlijk niet omdat het een collega was. Hoe is dat gegaan toen?
1: Nee, ja, ik werkte in die tijd in... stond ik achter de bar in Tiffany, heette dat. Dat was een discotheek in de Poelestraat. En daar zat ook een hotel bij. En daar organiseerde Fokko Kramer de Miss Groningen verkiezing.
0: Oh, dat deed je ook aan mee, of niet?
1: Nee, ik moest aan het werk.
0: Oké.
1: En er waren twee collega's van mij, die werkten in het hotel. Twee zussen, Tini en Tony heten ze. En die gingen ook heen. En de zoon van Tini, die zei, ik breng jullie wel. Dat was dus Julle.
0: Ah.
1: En ja, en dus ik ben naar Tini gegaan. Tini woonde op de hoogte en ik woonde in de Indische buurt. Dus ik ben naar Tini gegaan en Julle heeft ons naar de Poelestraat gebracht.
0: Ah. En daar is het zaadje dus geplant, om het
1: en
0: zo te zeggen.
1: En daar is het zaadje geplant. En toen dacht hij van, oh, dat is wel een leuk meisje.
0: En wat dacht jij?
1: Ja, ook wel een leuke jongen. Had een leuke auto. Een oranje Opel Ascona.
0: Trok je nog meer aan dan de auto? Wat was het dat je dacht van...
1: Het was een leuke jongen. Beetje lang haar had hij toen, hè. Een beetje, ja. En... ja, dus hij heeft ons daarheen gebracht. En toen dacht hij, oh, dat is wel leuk. Ik wil wel... Dus toen heeft hij me mee uitgevraagd. Dus de volgende dag zijn we samen op stap gegaan.
0: Ah. En was het gelijk al dikke mik?
1: Ja, het was gelijk al dikke mik.
0: Dus...
1: vanaf de eerste dag.
0: En nu zijn we 51 jaar later.
1: Ja, klopt.
0: En wat
1: klopt
0: is,
1: helemaal.
0: Wat heeft het jullie, nou, behalve dan heel veel liefde, ook opgeleverd? Samen.
1: Nou, in ieder geval 3 kinderen en 3, leuke, heel veel kleinkinderen. 7 en al een 8e kleinkind. Dus het, en ja, heel veel eigenlijk.
0: Ja, ik zag, zag een mooie foto ook even voorbij komen. Jullie hebben ons ook wat foto's opgestuurd van een trouwdag. Met een prachtig mooie jurk ook aan. Waar zijn jullie getrouwd?
1: In Groningen, in op het stadhuis.
0: Ja, en waar was het feest en zo?
1: Op het toenmalige stadhuis, wat zeg je?
0: Waar was het feest en zo?
1: Ja, in een clubgebouwtje van het speeltuingebouwtje van de hoogte.
0: Ah.
1: Daar stond waar nu zeg maar een buurthuis staat. Daar was een speeltuin en daar stond een clubgebouwtje op. En daar hadden we ons feest.
0: Mooi zeg. En we moeten het even over de trouwjurk hebben. Want de meeste mensen bewaren die jarenlang. Maar die van jou is in de prullenbak terechtgekomen. Hoe komt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik was zwanger en mijn zus die had een hele mooie witte smeedijzeren wieg. En daar zat geen bekleding in. Dus toen dachten we, oh, we kunnen de wieg wel bekleden met het stof van de trouwjurk. Maar dat liep een beetje anders. Dus de trouwjurk is uit elkaar gehaald. Maar dat paste niet helemaal. Dus ja, toen lag hij uit elkaar, hebben we mij in de prullenbak gegooid.
0: Dat is toch ook wat, hè? Dat is toch ook wat. Nou, je hebt hem in ieder geval bij je trouwen natuurlijk mooi aangehaald. En daarna, de poging was goed, toch?
1: Zeker weten. De intentie was goed, hè?
0: Ja. We gaan ook altijd
1: En de wieg is heel mooi bekleed, hoor, daarna met andere stof. Dus dat is helemaal goed gekomen.
0: Gelukkig. We gaan ook nog een plaat draaien die iets met jullie te maken heeft. Peter Maffay met Doel. Waarom die plaat?
1: Nou, dat was toen een hele grote hit. En Julle kon niet zo goed dansen, maar hij kon wel schuifelen. Oh. Dus op die plaat kon je gewoon heel goed schuifelen.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Ja.
0: Wat dat betreft heeft hij heeft het dus wel alles opgeleverd wat jullie ervan hoopten samen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Fijn zeg.
1: Pieken en dalen.
0: Ja, dat is ook misschien zoals het altijd gaat. Marga, dankjewel dat je je verhaal met ons deelde. Heel veel fijne jaren nog samen. 51 jaar is het al gelukt. Gaat de rest ook lukken, toch?
1: Ja hoor, absoluut.
0: Okay. Dankjewel. Gaan we hem draaien. Peter Maffay, voor jullie. Doei. En een hele fijne dag. Mooi.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het is 3:30 over 11:30. Kijken wat er in Stad en Ommeland is gebeurd. Noordnieuws met Sander Slager. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Drumfanfare Avanti uit de Oosterparkwijk in de stad Groningen is slachtoffer geworden van een inbraak. Inbrekers wisten de voordeur te forceren en hebben ook in het pand verschillende deuren met grof geweld geopend. Daarbij is flinke materiële schade ontstaan in de oefen- en ontmoetingsruimte, meldt Stadsomroep Oog. Behalve wat wisselgeld zijn er geen instrumenten of andere zaken gestolen. De vereniging heeft een inzamelingsactie opgezet om de schade te herstellen en een beveiligingssysteem aan te schaffen. Eigenaren van graven op de begraafplaats van Wildervank willen dat de gemeente de schade vergoedt die is ontstaan door de storm van half juni. Meerdere grafstenen raakten toen zwaar beschadigd door omgevallen bomen. De schade bedraagt zo'n 40.000 euro. Tegen streekomroep RTW1 zeggen de Wildervankers dat de bomen al langere tijd in slechte staat zouden verkeren, dat de schade dus te voorkomen was. De gemeente beroept zich op overmacht en stelt dat de bomen vorig jaar nog goed uit een inspectie kwamen. De Wildervankers hopen alsnog in gesprek te komen met de gemeente. Zo'n 30 boeren hebben gisteravond actie gevoerd in het Westerkwartier. Ze zijn tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren verzamelden zich bij Aduard en reden via Zuidhorn en Pasop naar de snelweg bij Leek. Daar zetten ze hun trekkers naast elkaar in de berm van de A7. Later op de avond deden ze dat ook op een viaduct bij industrieterrein Westpoort. De actie is zonder problemen verlopen. Ook in andere provincies vonden de afgelopen periode al protesten plaats tegen de stikstofplannen. De KNRM heeft gisteren een Belgisch zeiljacht geholpen op de Waddenzee bij Schiermonnikoog. De twee bemanningsleden waren overvallen door plotselinge harde wind en regen. Een stevig touw viel van boord en kwam terecht in de schroef van het schip. Daardoor dreven ze af en dreigden ze vast te lopen. De KNRM heeft het schip weggesleept en bij Rottumerplaat het touw uit de schroef gesneden. Uit de controle bleek dat het schip daarna gewoon weer verder kon varen. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van NTV Noord.
5: Dankjewel, Sander. Het weer dan hier in de stad. Schijnt het zonnetje. Hoe gaat het met het weer, Harma?
7: Vandaag is de regen matig. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Zwak tot matig met zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wordt helder. Hier en daar kan wat mistbank ontstaan. De temperatuur zakt weg richting 10 tot 14 graden. En met een verdwijnende mistbank komt de zon weer aan boord. In de loop van de dag komt er wel wat bewolking. En de temperatuur met een zwakke tot matige zuidoost tot lood- en noordoostenwind gaat richting 22 tot 26 graden.
5: Lekker weer, ja. Dankjewel, Harma. Straks hier op Radio Noord, Caro Emerald.
8: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
9: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
9: 0683-252-162.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Edge of Heaven. Dat is hem. Lekker zomersdeuntje erbij, want het is natuurlijk vakantie. En we gaan naar Winschoten, want wegens groot succes blijft het pop-up kunst- en cadeauhuis in Winschoten een paar maanden over. En Wieneke, onze verslaggever, is daar. Goedemorgen, Wieneke.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, een pop-up kunst- en cadeauhuis. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, niet iets wat zomaar oppupt op de straat. Nee, het is een gewone winkel waar dankbaar gebruik wordt gemaakt door verschillende kunstenaars en fotografen voor dit kunst- en cadeauhuis. Want als je hier binnenkomt, zij mogen hier dus, normaal gezien is pop-up echt tijdelijk van aard. 2 maanden mochten ze hier blijven. Maar ik heb ze net gehoord dat ze langer mogen blijven. Ze weten alleen nog niet eens hoe lang. Het is hier echt prachtig, hè? Wat heb je hier voor allemaal mooi spul, Petra?
2: Wij hebben hier schilderijen, fotografisch, kunst, digitale kunst, tassen, sieraden, aanzichtkaarten.
1: Allemaal unieke cadeaus?
2: Allemaal uniek. Uniek.
1: Want ik ben hier nu een tijdje binnen en zo net is een mooi kunstwerk de deur uitgegaan. Dat is dan toch voor een kunstenaar ook mooi om zo je handel weg te zien gaan.
2: Jazeker. Gaaf is dat, hè? Ja. Dat is zo waanzinnig, dit. Dat is zo gaaf. Ik word er helemaal blij van.
1: Nou, hartstikke goed ook. Want jullie doen het met wie doen jullie dit allemaal?
2: Wij zitten hier met 6 kunstenaars. En wij proberen hier eigenlijk de drempel heel laag te houden voor de mensen die eigenlijk niet echt weten wat kunst is. Kunst is niet eng, hè? Iedereen heeft zoiets van, kunst, nee.
1: Ja, of heel duur.
2: Of heel duur. En het is hier allemaal betaalbaar. Het is hier betaalbaar. En je hoeft niks te kopen. Je mag ook gewoon kijken.
1: Ja, want wat zien we hier dan bijvoorbeeld? Wat voor werken zijn er? Wat voor type kunst is dit?
2: Dit is van Anja Blokzijl en dit is ook gemengd met Dorothy de Jager. Die staat naast je.
1: Dorothy, je bent gemengd, hoor ik net.
3: Ja. Ja, we hebben gewoon, Anja en ik hebben gewoon bij het inrichten gekeken van nou, wat is nou leuk bij elkaar. En Petra heeft ons geholpen met de kleurzetting. En ik zit meer op aquarelgebied bijvoorbeeld. En Anja heeft bijvoorbeeld hartstikke mooie acrylschilderijen. En zo hebben we een combinatie gemaakt van ons tweeën.
1: Prachtig. En mooie kunstwerken. Ook verschillende landschappen en ja. Bloemen en mensen. Alles komt hier voorbij.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: En wat inspireert je dan als kunstenaar om zo'n kunstwerk te maken?
3: Mij inspireert altijd weer de natuur. Daar kan ik, ja. Dat gewoon als hier het koolzaad weer bloeit, dan word ik helemaal gek van geel. Ik hield altijd al van Vincent van Gogh. Nou, geel was zijn kleur. Is mijn kleur ook een beetje. Maar in de herfst dan zie ik weer dat het prachtig oranje gaat kleuren. En dan fiets ik door ons park of ik ren daar. Want ik zit ook bij de loopclub van Aquilo. En dan denk ik, verroest, wat lijkt dat mooi, die bomen daar. Nou ja, zo ga ik aan de gang. Net zoals het voorjaar, de magnolia die dan uit knap komt. Dan denk ik, oh wauw, het begint weer.
1: Kun je weer lekker aan de slag. Mm-hmm. En Petra, jij maakt er dan een foto van, heb ik begrepen. Maar niet zomaar een foto.
2: Nee.
1: Van die foto's maak jij dan ook weer iets.
4: Ja, dat klopt. Maar lopen we even mijn kant op.
1: Ja.
4: Want ik maak foto's. Ik ben fotograaf. Maar ik maak van foto's eigenlijk digitale kunst. En wat doe ik dan? Of ik maak op een gegeven moment de foto's heel fel. Zodat je eigenlijk die hele felle kleuren krijgt.
1: Ja, dat is roze en helder blauw.
4: Ja, dat. En groen en geel wat er echt helemaal uitknalt. Of ik maak op een gegeven moment echt kunstwerken. Grafisch digitale kunst noemen ze dat. En dan maak ik daar eigenlijk ook andere dingen in. Bijvoorbeeld leeuwkat is het eigenlijk. Dat heb ik gemengd. Een leeuw met een kat. Maar je ziet hier dus ook een vrouwenvorm in.
1: Die ja, een torso. Ja, ja. Nu je het zegt.
4: Ja.
1: Zo in de neus. Ja,
4: in
1: goed.
4: Neus?
1: Je moet je het visualiseren. Het is radio.
4: Ja. Oh, ja.
1: Dat is wel een dingetje. Maar dat komt helemaal goed. En niet alleen kunstwerken. Ook nog leuke snoesterijen hier.
4: Ja.
1: Een beetje voor de vaasjes, voor de bloemetjes, sieraden.
4: Ja, ja. Er is hier echt van alles. Dus aanzichtkaarten die wij allemaal zelf maken.
2: En ja, ook keramiek wat zelf gemaakt wordt. Ook voor de kinderen is het natuurlijk ook ontzettend leuk. Want wij hebben hier natuurlijk een heel groot schilderij die helemaal gevuld mag worden met kindertekening die zij hier mogen maken.
1: Maak je eigen kunstwerk. Nou, ja, hier in het kunst pop-up en cadeauhuis in Winschoten. Kom gezellig langs, kijk even, want het is ook echt betaalbaar hoor. Je kunt hier al een leuke schilderij kopen, €50, €75. Nou Erik, ik moet even aan de slag.
0: Ik heb het gevoel dat ik op een veiling zit. 50, 75, 100, alles gaat erdoor. Maar ja, dankjewel. Daar in Winschoten, Wieneke Dijk. En je hoort daar straks natuurlijk weer. Eerst nu muziek, Max en Andy Grammer.

0: Op Radio Noord, ik lik zoveel op die hier. Is het bijna 12 uur? En dan weet je wat het straks betekent. Het NOS-journaal en natuurlijk het laatste nieuws uit stad en ommeland.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan gaan we natuurlijk ook even kijken wat er in stad en ommeland is gebeurd. Sander Slager, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Eigenaren van graven op de begraafplaats van Wildevank willen dat de gemeente de schade vergoedt die is ontstaan door de storm van half juni. Meerdere grafstenen raakten toen zwaar beschadigd door omgevallen bomen. De schade bedraagt zo'n 40.000 euro. Tegen streekomroep RTV 1 zeggen de Wildevankers dat de bomen al langere tijd in slechte staat zouden verkeren, dat de schade dus te voorkomen was. De gemeente beroept zich op overmacht en stelt dat de bomen vorig jaar nog goed uit een inspectie kwamen. De Wildevankers hopen alsnog in gesprek te komen met de gemeente. Drum van Vader Avanti uit Oosterparkwijk in de stad Groningen is slachtoffer geworden van een inbraak. De inbrekers wisten de voordeur te forceren en hebben ook in het pand verschillende deuren met grof geweld geopend. Daarbij is flinke materiële schade ontstaan in de oefen- en ontmoetingsruimte, meldt Stadsomroep Oog. Behalve wat wisselgeld zijn er geen instrumenten of andere zaken gestolen. De vereniging heeft een inzamelingsactie opgezet om de schade te herstellen en een beveiligingssysteem aan te schaffen. Zo'n 30 boeren hebben gisteravond actie gevoerd in het Westerkwartier. Ze zijn tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De boeren verzamelden zich bij Aduard en reden via Zuidhorn en Pasop naar de snelweg bij Leek. Daar zetten ze hun trekkers naast elkaar in de berm van de A7. Later op de avond deden ze dat ook op een viaduct bij industrieterrein Westpoort. De actie is zonder problemen verlopen. Ook in andere provincies vonden de afgelopen periode al protesten plaats tegen de stikstofplannen. De KNRM heeft gisteren een Belgisch zeiljacht geholpen op de Waddenzee bij Schiermonnikoog. De twee bemanningsleden waren overvallen door plotselinge harde wind en regen. Een stevig touw viel van boord en kwam terecht in de schroef van het schip. Daardoor dreven ze af en dreigden ze vast te lopen. De KNRM heeft het schip weggesleept en bij Rotterdam en Plaat het touw uit de schroef gesneden. Uit de controle bleek dat het schip daarna gewoon weer verder kon varen. In Zevenhuizen wordt vandaag de jaarlijkse trekkertrek gehouden. De organisatie is in handen van Robin Walters, die daar 4 jaar geleden als 16-jarige al mee begon. Voordat de machines in actie komen, worden ze eerst zorgvuldig gewogen. Zag en vooral ook hoorde verslaggever Wieneke Dijk.
17: Ja, dit is een dikke Inter, een dikke 453. Dat is een oude klassiekertje. Ik denk ongeveer 1975 zoiets. Dat die wel is, ja.
18: En die komt nu op de weegbrug hier. En dan kijk ik even achter me en daar wordt op een knopje geklikt. Duim omhoog. Oh nee, nog een stukje naar voren.
19: Ja, de
18: achterwielen erop.
19: Even snel die lagen.
18: Ja, dat is een balansoefening wat hier wordt uitgevoerd.
16: Ja, de organisatie verwacht vandaag zo'n 600 bezoekers te trekken. Ja, dit lied ga je vanmiddag volop horen in en om stadion Euroborg. Daar zijn om 12 uur de deuren geopend voor de jaarlijkse open dag van FC Groningen. Fans krijgen de kans om handtekeningen te scoren van spelers en speelsters. Ook zijn er rondleidingen door het stadion. Vanavond om 6 uur begint de oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid. Dat was hem. Meer nieuws op de site en app van Nette van Noord.
20: Dankjewel, Sander. Vind je het ook niet mooi hoe mensen die enthousiast zijn over trekkers en auto's altijd met van die getallen komen? Dat je denkt, oh, dat is mooi, een 433 of een 1346 of dat soort dingen. Ja, dat is zo mooi.
16: Zeg mij niks, maar de passie spat er vanaf.
20: De passie spat eraf. Dankjewel.
21: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
22: Wist je touw aan een naaien uitdaging? Die dikke struik in Slijtse techniek in Grunnen en Assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de Instanoordse techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Je kijkt onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
23: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
22: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
24: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
25: Hey, waar was jij?
26: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
27: Radio Noord.
28: Noord en Ommeland.
29: Met Erik Hogeboom.
20: Straks het weer met Harma natuurlijk. En we gaan kijken of jij goed bent in opruimen of juist

0: Lekker hoor, het giet zoals het giet van Skik. Ja, dan is de vraag natuurlijk. Rama.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Krijgen we ook nog gieterij of night?
1: Nou, dinsdag home.
0: Oh, dan pas.
1: Ja, duurt hem weer.
0: En,
1: ja,
0: en die echt warme temperaturen dan weer?
1: Ja,
0: over de 30 en zo.
1: Maandag en dinsdag waarschijnlijk ook weer met.
0: Oh.
1: Op dit moment hebben we te maken met een wat meer westelijke stroming. Ik ben er nu lopen van hoge druk vanaf de Britse eilanden. Maar geleidelijk aan is natuurlijk overal dat de wind naar het oosten, noordoosten zou draaien. Omdat men een aparte kern van hoge druk net boven ons komt te liggen. En dan kunnen we inderdaad flink wat zon. Nou, in principe wel een beetje vergelijkbare temperaturen als vandaag. Een beetje erbij. Maar direct noordweekend, dan zullen we dat een groot lege drukgebied op de Atlantische Oceaan. Wat verder deze kant op komt en neemt een zuidelijke stroming erover. Ja, en dan gaat die temperatuur weer flink oplopen. Het zat weer die tropische weer en zo verder de provincie in. Daarop volgt al redelijk snel weer een reactie. In de om en nacht naar woensdag touwen. En is woensdag donderdag weer dreug. Weer wat minder warm. Dat zet weer een aantal dongen deur. En dan zullen we geleidelijk aan dat hoge druk zich weer verder op gaat baan. Lege druk op de Atlantische Oceaan. Die doet weer een poging. En dan zullen we ook weer in of net direct na het volgende weekend. Ook weer die flink oplopende temperatuur richting, ja, toch wel weer boven de 24 graden. Tropisch wil ik niet zeggen, maar wel boven de 24 graden. En zo kabbelt de zomer mooi deur. Want ik bedoel, na de zon is prima zomer weer. Ook al is het natuurlijk verschrikkelijk dreug bleken. Want normaal gesproken valt er 75 tot 85 mm in de maand juli. Nou, windschoot kwam ook maar tot 37,5 mm. Dat zijn plekken waar nog veel minder van is. Het is door 21,5 graden op dit moment. 11 mm van die bui van guster. Roodschaal, 30 km zich licht bewolkt. 20,5 groot vaar u de zon en de zwakke tot motige westelijke wind. En in Sibboden 22 graden zowat. En de barometer stand 19 millibar. Vanmiddag. Nou, er is in ieder geval regelmatig zon. Het blijkt droog te blijven. En de wind west-zuidwest draait noordwest tot noordwest zwak tot matig met 21 tot 23 graden. Prima temperaturen. Vanavond en vannacht wordt goud helder. Hier en ook kinderen wat mistbanken ontstaan. De temperatuur zakt weg richting 10 tot 15 graden. Maar verdwijnt dat weer, die mistbanken. Zon komt goud aan bord. Er komen wat stolpenwolkjes. En voor de rest blijft het ook gewoon droog met 22 tot 26 graden. Maandag vrij zonnig, 27 tot 31 graden. Dinsdag verder de provincie en ook weer de 30 loter. In de middag en om een grote warningkans op regen en onweer. En woensdag, donderdag, droog, regelmatig zon en 24 of 26 graden.
0: Nou, het kan al minder.
1: Ja, ik ben niet heel blij met eigenlijk wel, ja.
0: Ja, maar de plantjes kunnen wel een beetje watten gebroken.
1: Dat is toch nog een minpuntje.
0: In de nacht, ja. Graag. In de nacht.
1: Ja, ja, precies. En vooral soms in 's nachts. Je hebt de minste last van.
0: Ja, dat hopen we maar. Dankjewel.
1: Dat is ook het beste. Jo, gaaf weekend.
0: Mooi, die ook. Bye.

0: Bruno Mars, Risk It All. Wat gaat hij er mooi uit met violen en alles erbij. Hou jij nou echt van opruimen? Heb je geen spulletje te veel in je eigen huis? Dan is Maria Wolthuizen op zoek naar jou. Goedemiddag, Maria.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, want jij bent een coördinator van opruimcoaches.
1: Klopt.
0: Bij Werkpro. En ja. Jij zoekt nieuwe opruimcoaches. Wat betekent dat, een opruimcoach?
1: Nou, een opruimcoach is in dit geval een vrijwilliger die het leuk vindt om op te ruimen, maar thuis al lang klaar is en denkt van ik wil mijn kwaliteiten ook inzetten om anderen te ondersteunen. Om hun huizen zo te krijgen waar ze weer trots op zijn.
0: Ja, en wat moet je dan kunnen als opruimcoach, behalve dan spullen ergens instoppen of gaat het om het organiseren ervan? Wat is het?
1: Ja, het gaat ook om het organiseren. Je wordt gekoppeld aan iemand zeg maar, die een vraag heeft. Dus we noemen het vaak een bewoner. Die te veel spullen in huis heeft. En die coach je eigenlijk erbij.
0: Ja.
1: En je gaat letterlijk samen aan de slag. Je gaat spullen uitzoeken, spullen ordenen. Maar je helpt ook iemand om beslissingen te nemen. Van wat wil ik ermee? Waar wil ik het naartoe hebben? Hoe wil ik het opgeruimd hebben? En op welke dingen neem ik afstand?
0: Ja,
1: hoe doe ik dat?
0: Moet je daar een opleiding voor hebben? Is er een opleiding tot opruimcoach of werkt dat niet zo?
1: Nee, bij ons hoef je geen opleiding te hebben. Er bestaan wel opleidingen voor. Dat heet dan personal organizer. Die kun je op allerlei manieren kun je die volgen, maar bij ons is dat niet echt nodig.
0: Nee.
1: Wat belangrijkste is dat je gewoon goed bent in communiceren, ruimte ook hebt voor een ander en het gewoon leuk vindt om te doen.
0: En nu heb ik wel eens van die beelden gezien dat mensen met die overvolle huizen, ze noemen dat ook wel hoarders, of mensen die alles verzamelen. En dan kun je bijna niet door het huis heen manoeuvreren. Moet ik me dat soort beelden dan ook bedenken, dat je daar als opruimcoach dan naartoe gaat?
1: Nee, dat niet. Nee, soms kan het qua hoeveelheid wel iets zijn, maar bij ons zijn mensen wel in staat om beslissingen te nemen en zijn ze ook wel gemotiveerd. En bij hoarders, daar zitten vaak heel veel trauma's achter. En daar is echt professionele ondersteuning bij nodig.
0: Ja, dat is dit dus
1: Lange adem, ja.
0: Ja. Hey, en dan denk ik, nou, ik heb het inderdaad thuis heb ik het wel op orde. Misschien ga ik je hier helpen. Wat komt er dan bij kijken? Hoe gaat dat?
1: Nou, als iemand belangstelling heeft om opruimcoach te worden, dan gaan ze eerst met mij even in gesprek. Dan leg ik een beetje uit wat het allemaal is. Dan laat ik ze er even over nadenken, omdat ze wel een commitment aangaan. Ik vraag altijd wel een soort commitment. Tuurlijk kan het ook stoppen hè, als er andere omstandigheden zijn. Maar men moet wel toch wel bereid zijn om minimaal een jaar aan te conformeren. Als ze dan eenmaal denken van nou, dat lijkt me hartstikke leuk en ik zie ze het ook doen, dan worden ze gekoppeld aan een opdracht, zeg maar, die we hebben gekregen. Die mogen ze zelf uitzoeken. Wat ze denken van, nou, dat spreekt me in grote lijnen aan. En dan gaan ze zelfstandig aan de slag.
0: En dan word je dus opruimcoach.
1: Dan is er intervisie. En er zijn nog meerdere vrijwilligers die ook kunnen meedenken en ondersteunen. Maar in principe is het een vrij zelfstandige vrijwilligersfunctie.
0: Ja, want hoeveel van die opruimcoaches heb je eigenlijk zo? Want dan heb je best wat collega's, kan ik me voorstellen.
1: Zeker. Altijd nog tekort, maar op dit moment zijn er ongeveer tussen de 25 en 30 in Groningen actief.
0: Oh, dat
1: en
0: zijn
1: het ook in Assen, daar zijn op dit moment 12.
0: Ja, er valt ook heel veel op te ruimen in Assen. Dat is ook wel...
1: ook. Nee, echt overal. Dat is echt, ik krijg aanvragen overal en nergens vandaan. Maar goed, we zijn alleen in de gemeente Groningen en gemeente Assen, dus ja, nu nog.
0: Ja, en je zegt het al, als je thuis de boel op orde hebt, vraag het voor een vriend. Wat nou als dat niet het geval is? Heb je nog een goede tip?
1: Je bedoelt om zelf aan de slag te gaan?
0: Nou ja, als die vriend dat zou vragen.
1: Op die manier.
0: Ja.
1: Weet je, kijk wel eventjes. Want je komt wel echt in iemands leven. En in iemands emoties en herinneringen. Dus kijk ook of als je een bepaalde vriend ondersteunt, of je relatie ook sterk genoeg is om dat aan te gaan. Hè, omdat er wel beweging gaat komen. En dat gaat natuurlijk ook wel samen met weerstand, soms met verdriet. Hè, dus je ziet iemand wel op zijn moeilijkste moment. Hè, en heel veel mensen hebben ook schaamte ervoor. Dus ik denk van, weet je... En daarvoor werken we ook met vrijwilligers. Want ja, dat is iemand die je niet kent. Niet uit je netwerk. Die je daarbij ondersteunt. Privacy is belangrijk. En ga diegene niet te veel onder druk zetten. En wij nemen ook altijd de tijd. We zijn enkele keer, een paar maanden, een half jaar, een jaar. En laatst zijn we pas na 3 jaar klaar. Laat diegene vooral zelf beslissen, maar help diegene er wel mee.
0: Dat is een mooi iets. De opruimcoach
1: dus. Hou het kort en krachtig. Hou het kort en krachtig. Put diegene niet uit, want dat werkt niet.
0: Opruimcoach, @werkpro.nl. Als dit iets voor jou is, en dan ben ik benieuwd wie er allemaal binnen gaat komen en wie er mee gaat helpen. Dankjewel, Maria.
1: Graag gedaan. Heel erg bedankt.
0: Goed weekend.
1: Fijne uitzending nog.
0: Mooi, ja. Mooi.
1: Doeg.
0: Robin Beck nu op Radio Noord. For the first time. En mocht je op dit moment aan het opruimen zijn, succes. En als je klaar bent, meld je dan bij Maria.

0: Robin Beck hier op Radio Noord met The First Time. Ja, we gaan naar vandaag op vinyl, Karel.
1: Yep.
0: Ik, ja, normaal doet Zeggen dat natuurlijk. Die heeft een enorme platencollectie.
1: Ja, zeker.
0: En jij ook?
1: Indrukwekkend.
0: Heb jij dat ook?
1: Ik heb ook wel singeltjes.
0: Ja, singeltjes. Ja, veel, ja, veel ook?
1: Ja, ik heb bakken.
0: Ja. Nou, dat heb ik niet. Ik heb een paar platen zo. Ook omdat ik dan er bepaalde herinneringen bij heb. Heb ik thuis staan. En ik dacht, nou, dan neem ik vandaag eens even twee dingen mee. En dus in dit geval Akda de Munnik en de Eagles. Dat kan ik wel verklappen. Maar we moesten natuurlijk ook even iets hebben voor vandaag. Toen dacht ik, ja, het is vandaag de eerste van de maand augustus.
1: Ja.
0: Ja, en de eerste van deze LP's. Wat is daar? Wat is dat? En daar komen toevallig, nou ja, toevallig uit bij twee best wel grote hits.
1: Nogal.
0: Ja, want dat is wel leuk. En dan trap ik hem even af, want jij hebt straks de keuze. Hè, als je denkt van, goh, welke wil ik horen straks in het vervolg, dan moet je even appen. 050-3188-288. Normaal staat het ook op Facebook, maar we hebben de inlog van de Facebook.
1: Ja, ze kunnen ook bellen. Hè?
0: Mensen kunnen ook bellen. Mag
1: bellen
0: ook.
1: Mag ook.
0: Dus laat het even weten via 050-3188. 288. De eerste plaat die ik heb gekozen is dan in dit geval die van Akda en de Munnik van het album, de LP Adem. Op kant 1, nummer 1, niet of nooit geweest. En dan ga ik even terug naar het optreden van Akda en de Munnik in het, bij de, hoe dat ding ook weer, in het Stadspark, sorry.
1: Juist.
0: En dat was fantastisch, want het werd natuurlijk gewoon vlekkeloos meegezongen door iedereen. Een van hun grootste hits, wat overigens geen nummer 1 hit is geweest. Dat is dan wel weer jammer. Ja, raar hè?
1: Ja.
0: Nummer 2 in de zomer van 1998 haalde hij alleen maar de tweede plaats. Deze dus van Akda en de Munnik. Ik ben...

0: je gaat gelijk al automatisch.
1: Ja, iedereen kent dit.
0: Iedereen kent dit. Uit 1998 weer. En daar stel jij iets tegenover.
1: Ik stel er iets heel bijzonders tegenover.
0: Nou, daar ben ik wel benieuwd.
1: Dat doe ik altijd. Ik win nooit, maar ik heb altijd iets bijzonders. Ik heb de Eagles mee met het nummer Take It Easy. En dat was niet alleen de eerste van dit album, maar ook hun eerste single.
0: Kijk.
1: In 1972.

0: klinkt als een plaatje wat Akda de Munnik ook wel een beetje in die... Ja,
1: ja, kabbel, kabbel.
0: Lekker akoestisch.
1: Het is kabbelende country rock, is dit.
0: Zo is het.
1: Dit is geschreven trouwens door Glenn Frey en Jackson Browne. Dat zijn ook niet de eerste de beste.
0: Zeker niet. En hij zingt het ook zelf nog, Frey. Take it easy dus van de Eagles. Of ga je dan toch voor Akda en de Munnik? Niet of nooit geweest. Laat het weten. 050-3188-288. En dan hoor je straks welke we van Vinyl gaan draaien. Adele nu op Radio Rots.

0: Prachtauto's die gericht is op mensen met een beperking die mee mogen rijden. Dus een mooie toepassing van de feestweek.
1: En waar gaan ze dan allemaal langs rijden?
0: Ze rijden dit jaar over de Zuidlus en dat gaat richting Sellingen. En dan gaan ze Jipsing Boetange over, dan de Beetse door, terug over Sellingen. En dan komen ze via Boetange weer in Vlagtwedde terecht.
1: En hoeveel vrachtwagens kunnen we vandaag zien rondrijden?
0: Zoals nu lijkt hebben we een ruime 165 vrachtwagens.
1: Oh, dat is mooi. De mensen komen al binnen. Ik zag ook al de inschrijflijst. Daar komen ze dan voor zich aan te melden. Maar dan hebben jullie hier achter van die hekken en die bokken. Daar mogen ze dan klaarstaan of hoe werkt dat?
0: Ja, we hebben drie oploopbokken. Daar kunnen de mensen zo omhoog. Ook met een rolstoel of een elektrische rolstoel. En dan helpen ze met het instappen van de vrachtauto. Die is direct op de hoogte van de auto.
1: Ja, want door de beperking lukt het hun zelf niet. Dus dan heb jij wel wat krachtige mensen nodig.
0: Ja, er staan wel wat krachtige mensen bij om ze erin te tillen.
1: Hoeveel vrijwilligers heb je hier vandaag rondlopen?
0: Ja, ik denk dat je al met al wel op een stuk of 30 vrijwilligers zit.
1: Leuk man, leuk. En wat hoor je dan het meeste op zo'n dag als vandaag?
0: Alleen maar positiviteit. Blije mensen, die leven er echt een heel jaar naartoe. En sommigen die zeggen al, volgend jaar zijn we er weer bij.
1: En waarom doe jij dit dan, Martin?
0: Ja, ik kom zelf uit Vlagtwedde, dus dan weet je best een leeftijd als je hier geboren bent. En dan blijf je erin zitten.
1: En hoe word je dan voorzitter?
0: Ja, dat is een beetje toegebedongen. Ik zat gewoon in het bestuur en toen ging de voorzitter, die stopte ermee. En toen hebben ze mij een beetje naar voren gedrukt van, dat is net wat voor jou.
1: En toen dacht jij?
0: Ja, ik dacht, dat is niet wat voor mij, want ik praat liever niet voor groepen mensen. Maar de zaakjes regelen vind ik wel mooi om te doen, dus daar draait het om.
1: Nou, dit doe je ook best goed hoor, Martin, wat dat betreft. De brandweer zie ik, EHBO, wat komt er allemaal bij kijken?
0: Ja, verkeersregelaars hebben we sowieso nog op de openbare weg. Straks dan worden de trucks opgesteld op de openbare weg. En daar moeten we ook weer verkeersregelaars voor hebben.
1: En net was de opening met de burgemeester. En die zei al, voor de mensen die het wat minder hebben. Er zit ook een goed doel aan verbonden.
0: Ja, we hebben dit jaar het goede doel plaatselijk gehouden. En we hebben een schildhulpmaatje uit Vlagtwedde. En die ondersteunen mensen die niet goed rondkomen en die ondersteunen ze met financiële zorgen.
1: En dan konden ze een wens doen op zo'n hele grote zwarte bal die hier hangt?
0: Ja, het goede doel dat past bij het goede doel. We hebben een hele grote discobal, die heeft de winkeliersvereniging aangereikt. En daar kun je een wens kopen voor 3 euro. En dan kun je die erop plakken en dan hebben we een silence disco aan het einde van de week. En na de week dan wordt er één wens in vervulling gebracht.
1: Oh, ben ik ook wel benieuwd wat voor wens dat dan gaat worden. Martin, wat wens jij voor vandaag dan eigenlijk?
0: Nou, het lijkt erop dat we mooi weer hebben. Dus ik hoop dat we geen calamiteiten hebben en dat het mooi verloopt. Dan hebben we een hele mooie dag.
1: Ja, want ik zie de mensen ook al klaarstaan. En zo net liep er ook al eentje naar zo'n vrachtwagenchauffeur toe. Kun je dan ook zelf een beetje kiezen?
0: Ja, de meeste mensen met een beperking die hebben al wel tussen de vrachtwagens doorgelopen. En sommigen die vinden een eentje helemaal mooi en dan vragen ze of ze mee kunnen rijden.
1: Ik zie ze al kijken wat dat betreft. Dat is mooi spul. Straks gaan ze hier los door de provincie, Erik, met de vrachtwagen.
2: Ja, dat is altijd een fantastisch gezicht. Hè? Ook altijd heel veel blije gezichten. 160 stuks maar liefst. Als jij er nou eentje mag uit kiezen, waar zou jij dan in zitten?
1: Ja, vandaag kies ik een groene.
2: Een groene? Nou ja, dat is wel mooi. Ja, dat is ook wel een goede kleur. Niet helemaal Noordkleur, maar groen is ook wel op zich prima, denken wij dan. Hey, dankjewel. Veel plezier daarbij. En mocht jij dus de truckrun langs zien komen, ergens in Westerwolde en omgeving, dan zwaai even. En dan krijgen we allemaal lachende gezichten. Is wel zo leuk. Aan reizen van Fries Olma en Henny Dolsma. Nu hier op Radio Noord.

0: Alex Warren op Radio Noord. Fever Dream, zo heet hij dan ook nog eens een keer. We gaan naar vandaag op vinyl, want we gaven net twee keuzes om te draaien vanaf vinyl. Karel, het is een strijd, altijd wel.
1: Ja, het is
0: maar
1: een
0: toch
1: strijd.
0: Ik
1: kijk nog even, er komt nog een uiteindelijk munnik binnen, maar gaat niet meer helpen.
0: Gaat niet meer helpen, ja, want de keuze was even vlug nog even. Was het niet of nooit geweest van Akda de Munnik?
2: Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest.
0: Ja, ook goed natuurlijk, hè. Dat is mijn keuze. Of is het deze? Van de Eagles. Het andere decennia kun je zeggen. Maar toch allebei wel in de akoestische, leuke, goede,
1: zeker,
0: samenklankende zang.
1: Precies. Muzikale muziek.
0: Muzikale, ja, dat kun je helemaal zeggen. En de vraag was natuurlijk, waar wilde jij op stemmen? Veel stemmen binnengekomen, maar welke is het uiteindelijk geworden dan? Zei je net al.
1: Ja, dat ging in het begin ging het best goed met Akda en de Munnik.
0: Ja, ik zag best wel veel binnenkomen.
1: Maar dan belt Tineke. En dat is vaak een vlag. Dat is vaak een vlaggetje.
0: Als Tineke belt...
1: Als Tineke een keuze maakt, dan valt dat vlaggetje vaak. Als er meer mensen gaan bellen, dan... Tineke is een soort met richtlijn geworden.
0: Ik denk dat ik Tineke voortaan maar gewoon vooraf moet gaan bellen. En even zeggen van welke zou jij... waar ga jij zeker op stemmen?
1: Ja. Maar ik heb dit keer geluk, want ik win bijna nooit. Maar dit keer heb ik geluk, want het is Take It Easy geworden van de Eagles.
0: Nou, gaan we die draaien. Dank jullie wel allemaal voor het stemmen en het doorgeven van de app. En mocht je nou denken van, goh, ik heb er nog een mooi verhaal bij. Laat het ook even weten. 050-3188-288.

0: je weet zeker dat we hem van Vaniel hebben gedraaid.
1: Dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, je hoort het nog, het knisperende en alles.
1: Het volgende liedje begint ook al.
0: Ja, dat gaat zo. Ja, dat hoor je toch? Ja,
1: gezellig, hè?
0: Ja, dat is wel fijn, hè? Maar jij zei net trouwens dat er dus een apparaat bestaat die dit soort knispers eruit kan halen.
1: Jazeker.
0: Wat fantastisch.
1: Bestaat al sinds de jaren 70.
0: Ja.
1: Dat is de Berwyn Transient Noise Eliminator. Voor mensen die ervan houden om platen te draaien zonder tikken. Dat is een apparaat uit begin jaren 70 die dat er glansrijk uithaalt.
0: Ja, en dan heb je dus dit. Maar het heeft ook wel weer zo'n charme.
1: Ja, dit is ook heel gezellig.
0: Is ook wel weer lekker. De Eagles dus, die wonnen het van Agda in de Munich. En wat dat betreft gaan wij weer even naar de digitale muziek. Gewoon uit de computer. Rapid Eye Movement, oftewel REM. En die heeft het over jou. Namelijk over shiny, happy people. Straks om 1 uur het journaal van de NOS. Maar tot die tijd, gewoon lekker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Hij zal de laatste communist van Nederland wezen. Engel Modderman. Hij was vuurman van de CPN, de NCPN en de VCP. In september stopt hij met zijn politieke carrière en emigreert hij, samen met zijn vrouw, naar Servië.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
10: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
11: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Radio Noord. Noord en Ommeland.
13: Met Erik Hogeboom.
14: Hele goeiemiddag. Straks maak je weer kans op een autowasbon. En we gaan op zoek naar live muziek, maar wel met een bijzondere twist. Na Lady Gaga.

0: gaan even terug in de tijd met Lynn Anderson, The Rose Garden uit 1970 alweer, maar nog steeds een hele, hele mooie plaat. Even wat rustig aan. Want elke week praten we met een Groninger over muziek. Want ieder nummer, maar ook ieder genre heeft voor iedereen weer een andere betekenis.
1: Ik word hier helemaal rustig van.
0: Ja, ik ook. Fijn toch? Op deze zaterdag.
1: Ja.
0: Heb jij nou ook?
1: Ik vind jou ineens ook heel lief.
0: Nou, fijn. Dankjewel, Karel. En dan gelijk keihard lachen. Ja. Ja. Heb jij ook herinneringen aan een bepaald nummer of een bepaalde artiest en je wilt het komen vertellen? Laat het even weten. 050-3188-288. En dat deed ook Sietse de Hoop uit de stad Groningen. Hij wil het vandaag niet hebben over één nummer, maar over een heel genre. Ambience. Sietse, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, word jij hier ook al rustig van? Is dit een beetje ambient muziek?
2: Deze achtergrondmuziek.
0: Ja.
2: Jawel hoor, zeker wel. Ja. Zeker wel. Kijk, in principe kan alles natuurlijk ambient zijn, hè?
0: Ja, want even kort dan, wat versta je onder ambient? Wat is dat?
2: Ja, ik ben verder geen ambient artiest, dus ik kan het je niet dusdanig stellen. Maar in mijn beleving is het gewoon muziek die niet zoals met veel popmuziek, hè, met refreins en coupletten en een bepaalde titel en een boodschap. Maar het is veel meer een gevoel dat wordt overgebracht. En het is veel meer een soort, ik gebruik dan graag het woord soundscape. Dus een landschap van muziek wat eigenlijk wordt gecreëerd, wat je heel erg meeneemt. Dat is hoe ik het zou omschrijven.
1: Dan heb ik een vraag voor je. Wat is eigenlijk het verschil tussen ambient en new age? Want als ik dit hoor, dan denk ik meer aan new age.
2: Ja.
1: Ingewikkelde vraag. Dat is een goede vraag.
2: Laat ik het zeggen, ik vind het een goede vraag. Misschien moet ik het daarbij laten. Ik weet het niet zo goed. Ik ben wel van fan luisteraar, maar ik moet zeggen, New Age, ja.
1: Ja, volgens mij is New Age eigenlijk uiteindelijk ambient geworden. Dus het is eigenlijk hetzelfde, alleen volgens mij is de titel een beetje veranderd.
0: Ja, je hebt het al door. Je hebt te maken met een echte kenner, ziet ze hier in de vorm van Karel.
2: Ja, ik sta perplex.
0: Mooi ook wel. Maar als je het dan hebt over dat meevoeren op zo'n soundscape, wat voor ervaring krijg je dan als je dit op hebt staan thuis of waar je het op luistert?
2: Ja, verschillend. Het is heel erg. Ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om naar een beetje die space age, een beetje ruimteachtige muziek te luisteren. Dat kan heel erg helpen bij het diepe gedachten opzoeken en gewoon heel erg je eigen gedachten loslaten. En dat kan dus zowel positief als negatief zijn. Dat kan heel erg emotioneel diep op een treurige manier. Dat kan heel erg met verdriet bezig zijn, maar het kan ook heel erg juist bewonderlijk zijn. En ik kan heel erg juist genieten van simpel is het helemaal hier. Dus de simpelheid van dingen of juist de hele echte complexheid. Dus voor mij is het heel divers wat ik erbij voel.
0: Ja,
2: er zijn ook heel veel verschillende artiesten natuurlijk die verschillende muziek daarin maken.
0: Ja, nu heb je wel mensen die misschien gewoon rockmuziek of popmuziek leuk vinden en die zouden dit dan kunnen omschrijven, zeg ik even, als zweverige muziek. Vind je dat dan passend of is dat beledigend?
2: Ik denk niet dat dat beledigend is. Ik denk vooral dat als mensen zweverig negatief gebruiken, dat ik ze aanraad om meer te zweven. Dat klinkt heel zweverig wat ik nu zeg. Ik probeer juist vooral niet zo zweverig te zijn hoor. Laat ik dat vooral zeggen. Ik denk vooral dat het een link moet zijn. Omdat juist in metal of in country muziek denk ik dat juist mensen heel erg meegaan in de muziek en zich heel erg laten meevoeren. Dus ik zou het vooral gewoon proberen zo te benaderen dat het ook gewoon een manier is om je heel erg mee te nemen in een bepaald gevoel. Ik denk dat dat vooral is.
0: Nu kom jij terug van vakantie. Je bent onderweg naar Nederland, naar Groningen, weer vanuit Oostenrijk, begreep ik?
2: Ja, helemaal correct. Ik sta hier op een parkeerplaats in Duitsland.
0: Ook mooi. Daar kun je misschien ook wel wat ambient muziek gebruiken tijdens zo'n rit. Heb je dat dan op je koptelefoon ook opstaan?
2: Zeker. Ik vind dat wel fijn om te doen. Ik ga dan graag achter in de bus zitten en luister dan zelf even naar mijn eigen muziek. Dat is ook op vakantie zelf. Als je in een huisje zit met mensen, soms wel even fijn om je terug te trekken.
0: Maak je het ook zelf? Want je zegt je eigen muziek. Maak je ook die muziek?
2: Nee. Gewoon eigen muziek als in de muziek die ik graag luister. Ik maak zelf eigenlijk geen muziek mee. Ja, behalve dan voor de lol af en toe met vrienden. Maar dat is dan een geintje, dat is niet voor serieus.
0: Nu heb jij ons een plaat doorgegeven die heet Harmonia en 1076 met Welcome. Een klein stukje even. Dat is dit soort muziek.
2: Ja. Ja, ja.
0: En kan ik me dan ook voorstellen, er zijn dus dan ook heel veel verschillende soorten artiesten? Of zitten er ook weer genres binnen het ambient?
2: Ja, zeker. Nou, wat ik net zei, ik ben zelf wel fan van een beetje die space age. Dus een beetje die, het is heel erg stereotyperend, een beetje ruimte. En denk daar een beetje aan, een beetje bloepjes en bloepjes. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, wat ik wel leuk vind altijd om aan te halen, ik ben zelf niet heel oud, 26. voor jongere mensen is bijvoorbeeld Minecraft, dat is een heel bekend spel, een videospel. Mm-hmm. Daar zit eigenlijk ook de soundtrack van zo'n spel, is eigenlijk ook heel erg ambient. Want zeker in videogames heb je heel erg die omgevingsgeluiden nodig. Dus ik denk dat dat een leuke link is om te maken, ook voor jongere mensen die misschien nog niet zo bekend ermee zijn. Want wat je zegt, verschillende artiesten, Brian Eno is wel een hele grote naam daarin. Hij is echt een van de grote namen binnen de ambient. Het is het heel populair gemaakt.
0: Ja, Karel, dus, die knikt instemmend.
1: Ja, Brian Eno is een hele bekende, hele belangrijke muziekschrijver en vooral ook producer.
2: Ja.
1: Onder andere David Bowie.
0: Nou, zo zie je maar weer waar je het dan wel tegenkomt. En als je dan één tip hebt die je aan iedereen die nu luistert en denkt, ik wil er wel iets meer van weten, is dat dan de tip, Sietse?
2: Je bedoelt voor een nummer? Wat ze
0: of een artiest of iemand die ze in de gaten moet houden, zegt, zoek dat even op.
2: Ik denk dat Brian Eno inderdaad wel een hele goeie is. Want er is natuurlijk een reden dat hij heel groot is geworden. Dus hij spreekt aan en hij doet dat heel goed. En hij heeft ook verschillende albums, dus genoeg om daar te kiezen.
0: Dat is de tip.
2: Dat zou een tip zijn. Mijn eigen persoonlijke tip, als ik echt mijn eigen smaak eraan moet geven. Ik ben zelf heel groot fan van de Nederlandse artiest Thomas Azier. Misschien kennen jullie die. Hij is al een aantal jaren bezig. En die maakt in principe niet alleen ambient muziek, maar die heeft één album gemaakt. Het heet dan A Collection of Broken Ideas. Dus dat is ook al een beetje een abstracte term. En dat zijn ook gewoon twee kanten, A en B. En dat is eigenlijk ook een geheel ambient album. En dat heeft hij ook heel mooi gedaan. Dus dat zou mijn persoonlijke tip zijn.
0: Oké, dankjewel Sietse. Hoe ver moeten jullie nog rijden?
2: Ik denk nog wel zeker 7, 8 uur. Dus ik moet nog even een stukje doorrijden.
0: Nou, dan wens ik je heel veel succes. En dankjewel voor het meenemen in de ambient wereld. Gaan we nog een klein stukje luisteren van Harmonia en Eno 76.
1: Eno,
0: sorry. Blij dat jij er bent, Karel. Sietse, een hele goede terugreis.
2: Hey, dankjewel.
0: Mooi.
2: Hoi, hoi.

0: maar dan op Radio Noord met The Borderline. Ja, wil je lekker erop uit in de natuur? Dan kun je dat natuurlijk op ontzettend veel mooie plekken in onze provincie doen. Maar we helpen je ook een handje, want er is ook in augustus weer van alles en nog wat te doen in de natuur. Op onze website vind je een overzicht van wat er allemaal in augustus op verschillende plekken te doen is. Zo kun je bijvoorbeeld gaan vogels spotten in Smeerling. Kun je Foxholstermeer op met een vaarttocht. Er zijn vallende sterren te zien in het Lauwersmeergebied, die je met een gids dan bij kunt wonen. En die vertelt dan tijdens een wandeling over dat die sterrenhemel wat je allemaal tegenkomt. In Bhutan is een vleermuizen-excursie. En zodra de zon ondergaat kun je daar de vleermuizen vanuit hun schuilplaatsen zien als ze op jacht gaan naar insecten. Er is een fietsexcursie in het Noordladerbos. Oftewel van alles en nog wat in augustus te doen dus. In de natuur en in natuurlijk onze prachtige provincie. Wil je allemaal kijken waar dat dan is en meer details vinden? Check dan rtvnoord.nl en dan vind je het artikel Erop uit in de natuur. Dit is er in augustus te doen in Groningen.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Love the rest in peace.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Groningschoten. Prachtige plaat, There Will Never Be Another hier op Radio Noord. We gaan het hebben over auto's. Altijd met onze autodeskundige Jan Boonstra. Goeiedag, Heem.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jan, al goud?
1: Ja.
2: Brandt er al een lampje?
1: Ja, zeker. Verschijnende lampjes. Ja.
0: Oh, ik denk al, ja. Dat is vaak geen goed teken. Als het over een lampje in de auto gaat. Ik ben altijd de weg kwijt, Jan. Ik weet niet wat die lampjes betekenen.
1: Nou, maar jij leest ook een instructieboekje.
0: Nee, ja, wie heeft dat? Ja, dat zegt mijn vader ook altijd. Read the manual. Op zijn goud-groenigs. Maar dat doe ik dan. Nee, daar ben ik dan slecht in. En misschien heb ik het dan ooit wel eens een keer gezien, maar dan ben ik het ook alweer snel vergeten. Ik denk dat je dat wel vaak tegenkomt. Hè, dat mensen dan in de garage komen met er brandt een lampje.
2: Daar heb ik een oplossing voor trouwens. Daar is een oplossing voor. Er is één oplossing. Dat is een merk. Als je daar probleem mee hebt, dan komt er heel groot in beeld te staan. Stop!
1: Ja.
2: Je weet wat ik bedoel.
1: Dat is een Fransoos.
0: Ja, wist. Maar heb je dat veel, dat ze dan bij je komen en zeggen, er brandt een lampje, wil je kijken?
1: Ja. Vooral mensen die wat onzeker in auto zijn en motorstoringen hebben heel veel last van. En dat heeft ook te maken met de brandstof die je tankt, de verstopte roetfilters. Overal zijn lampjes voor. Ze raken zelfs al in paniek als het lampje brandt van de ruitersproeier bij willen.
0: Ja, maar als je niet weet wat dat lampje is. Dan kun je voor hetzelfde geld zegt hij.
2: Het kan ook koelvloeistof zijn.
0: Ja, dan heb je een ander probleem.
1: Ja. Kijk, ik maak altijd wel de schifting. Ik probeer de mensen altijd een beetje rustig te krijgen. Zolang het allemaal maar oranje is, dan is er niet zoveel paniek. Als de lampjes rood worden, dan wordt het gevaarlijk.
2: Maar een motorstoring is oranje.
1: Motorstoring is oranje, maar ja, dan zou je best wel een eindje kunnen doorrijden.
2: Ja, dat is waar. Gaat hij in een nood lopen, hè?
0: Ja.
1: Dan gaat in een nood lopen of je hebt even verkeerd geschakeld, dat je ook uit jezelf eruit gaat. Gebeurt ook heel vaak.
0: Ja.
1: Dan rij je in een te hoge versnelling met te lage snelheid. Zunovezing, ja. Maar ja, maar dan trap je het kastje die ben, poep, storinglampje gaat weer branden. Dat is ook flauwekul. Je hebt er tegenwoordig heel veel. Ja.
0: Is dat beter geworden, Jan, nu met alle elektrische auto's en die grotere displays ook? Dat de informatie over wat er dan niet goed is, dat beter in beeld wordt gebracht?
1: Nou, dat is al een mopoosje geleden. Dat is een van de laatste uitzendingen die we deden met Toeters en Belden. Had ik een autoliefhebber bij ons op de mediacentrale. En die kwam zijn auto even showen. En dat was echt wel een autoliefhebber. Dat was een Chinees, een grote gast. En die stond zelfs bij Century op de Wall of Fame. Met een hele speciale auto. Echt een autofreak. En die kwam met een elektrische auto, de Tesla. Ik had nog nooit eens een mens gezien. En toen ging hij achter stuur en hij zei, probeer het maar even. Dus wij rijden daar weg bij de mediacentrale richting Ureborg en aan de A7 neemt. Nou jongen, ik wist niet wat me overkwam. Ik denk, wat is dit dan? Hij zei, maar je moet ook gas geven, zegt hij. Nou, ik zeg, het is wel goed. En we komen weer terug bij de mediacentrale. En ik zeg, maar hoe zit dat nou met onderhoud? Met zo'n dashboard, wat kun je nou? Nou, en waar ik bij stond, hij pakte zijn telefoon. En via die auto belde hij bij een bedrijf. En volgens mij, in mijn geheugen zit dat nog, was dat Eindhoven. Hij logt in Eindhoven en die auto krijgt zo een update qua software. En klaar was hij. Hij zei, ik moet alleen de band nog oppompen en dan kijk ik weer verder.
0: Dus het is wel makkelijker geworden. Maar ja, je wilt toch ook geen virus in je auto? Dat is ook de andere kant.
1: Nou ja, ik voorstel je, dat gaat komen. 100%, dat gaat komen. Nou. Dat soort tramlang krijg je ook in die auto's.
0: Dan krijg je weer antivirus op je autosoftware. Dan krijg je dat weer. Moet je eerst 10 keer wegklikken, zoals het op de computer ook gebeurt. Kunnen we er veel vrolijker van worden, alles bij elkaar, Jan. Hey, maar we gaan even naar die autowasbon. Want we willen mensen de schone auto's aanbieden. En dat kan met een autowasbon, maar daar moet je wel wat voor doen. Dat gaat over die lampjes dus.
1: Ja, dan moet je wel wat van lampjes weten. Ja.
0: Oh.
1: Kijk, en de meest, een van de meest voorkomende, ook in deze periode, vooral als een auto echt even goed op zijn kloot krijgt, zeg maar even naar Spanje of neer, even met een caravan erachter, dan gaat er meestal één lampje heel vaak branden. En die springt er echt uit. En dat is het acculampje. Maar wat betekent nou als je acculampje tijdens het rijden gaat branden? Met welk onderdeel kun je dan een probleem hebben? Is dat A, de dynamo? Is dat B, de startmotor? Of is dat C, het contactslot?
0: Oké, okay, als je het goede antwoord weet, dus ja, wat gaat er dan? Wat kan dat betekenen als dat acculampje gaat branden? Heeft het dan iets te maken met de dynamo, de startmotor of het contactslot? Welke van die onderdelen is dan het meest verdacht? Laat het dan weten, 050-3188-288. Een beller is sneller, maar appen kan ook. En dan win je misschien die bon wel, Jan. Dankjewel, goede vraag. En ja, nou, houd lampje schijnend, hè?
1: Ja, doen we.
0: Mooi, mooi. 050-3188-288 voor die auto was bon. Een dynamo, een startmotor of het contactslot. Wat gebeurt er? Welk onderdeel is het meest verdacht als het acculampje gaat branden? Straks het antwoord, nu eerst Toontje Lager.

0: filmpjes en dat het wel eens mis kan gaan. Er komen heel veel reacties op de vraag. Marie-Christine die reageert nog. Die zegt, toen ik 14 was, ik ben nu 65, zegt er nog bij, ging ik met mijn vader van Alcocebre naar huis. Voor Barcelona was het al raak en pas bij Lyon was er een garage.
1: Oeh.
0: Nou, je daar een stukje door kunnen rijden.
1: Ja.
0: Ja, valt nog mee.
1: Waarschijnlijk wel met een lege accu.
0: Ja, want
1: als de lampjes aan zijn,
0: dan is het niet goed. Wat dat betreft, er komen veel antwoorden binnen en ook wel veel goede antwoorden, verwacht ik. Want als ik er zo naar kijk, is iedereen vrij eensgezind. Maar vindt Hendrikus Kremer ervan en Zuid Laren? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, heb je het wel eens gehad van die lampjes aan in de auto?
2: Ik heb het één keer gehad, ja.
0: Eén keer maar?
2: Ja.
0: Ben je zo zuinig op de auto of heb je heel veel geluk?
2: Nou, dat is gewoon geluk, ja.
0: Ja, wel geluk. Nou ja, het is wel...
2: Ik bedoel, maar ik zit nou een beetje in de lappen, maar ik heb mijn heup gebroken.
0: Oh, je hebt je heup gebroken? Ja, dan kun je niet meer rijden.
2: Ja, ik ben nou nog even niet leren, dus ik bedoel, maar ik ben op de goede weg.
0: Ja, dat is goed om te horen. En dus straks misschien wel weer rijdend. Hé, jij hoorde die vraag, als je acculampje tijdens het rijden gaat branden, welke van... Ja, nou, dat gaat het al.
1: Ja, hoor.
0: Ik kan die vraag niet eens afmaken. Dus inderdaad, welke onderdeel is dan verdacht? Dat is de dynamo, niet de startmotor of het contactslot. Contactslot, dan kom je niet eens binnen trouwens. Hè. Dat is ook al lastig.
1: Ja.
0: De dynamo. En daarmee heb je dus een autowasbon gewonnen. Hendrikus, moet je nog wel even verder revalideren voordat je die kunt gaan gebruiken?
2: Nou, mijn
0: kleindochter
2: die
0: vlakbij,
2: die gaat er wel even mee
0: in. Oh, nou, dat kan ook. Kijk, dit is een naberschap, zeggen we dan, en familieschap.
2: Maar hier weet je ook, mijn vraag aan jou, wordt die voetbalwedstrijd ook uitgezonden
0: om 6 uur? Of die voetbalwedstrijd wordt uitgezonden? Je bedoelt van FC Groningen op de open dag?
2: Ja.
0: Oh, dat is een goede vraag. Nou, niet door ons in ieder geval.
2: Nee, maar door SBN. Wat is niet uitgezonden, weet ik niet.
0: Ik weet het niet. Weet je, we gaan buiten de uitzendingen dan blijf even hangen. Gaan we even kijken, gaan we een beetje rondkijken. Of wij daar wat meer informatie voor je kunnen vinden.
2: Gaan jullie dan schakelen naar Oerenburg?
0: Ja, straks, inderdaad. Want onze verslaggever is ook bij de open dag. Nou, je maakt alle bruggetjes helemaal voor mij af, Hendrikus. Dank je wel daarvoor. Dus blijf even hangen. Dan gaan we je gegevens noteren. En zullen we ook even kijken of nog ergens wel uit wordt gezonden om 6 uur. Oké, dank je wel. Mooi, mooi.
2: Doei.

0: Rotsema en Staal.
1: Nee, nooit laten gaan.
0: Mocht er voorafgaan aan dat concert bij de Acta en de Munnik in het Stadspark ook nog gewoon even hun eigen versie van een van...
2: Ja,
0: ja, die follow-up eigenlijk, zeg maar, van Herman in de zon op het terras en hoe het ermee verder is gegaan. Hadden ze een liedje van gemaakt en dat was toch een enorme verrassing dat ze toen mochten optreden.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Was hartstikke leuk.
2: Ja.
0: We gaan naar iets anders, want we gaan namelijk naar Euroborg, want vandaag is er de open dag van FC Groningen. Oh, trouwens, we hebben even opgezocht, hè, of FC Groningen nog uit werd gezonden ergens daar op tv en het antwoord is
2: nee,
0: volgens ons niet. Maar je kunt natuurlijk gewoon gaan kijken bij de open dag, Wieneke, want daar ben jij en volgens mij is het heel erg druk.
3: Ja, het is hartstikke druk. Je ziet hier van alles rondlopen, joh, rond de Euroborg. De open dag van SC Groningen, nou, dat weten ze. Allereerst, als je aankomt, dan zie je direct de trots van het noorden, de spelersbus. En daar kijk ik naar een mooie lange rij van kinderen en ouders die graag naar binnen willen. En daar staat dan ook een vrijwilliger naast een beetje alles in de gaten te houden. Hoeveel mensen zijn al in de bus geweest vandaag?
4: Geen idee.
3: Zoveel?
4: Ja, ik tel ze niet.
3: Dat was wel leuk geweest.
4: Ja.
3: Ja. Oh, en kijk, ze hebben ook van die mooie posters met handtekeningen erop. Is dat een beetje gelukt? Hoeveel handtekeningen zijn er hier verzameld? Dus even kijken hoor. Wat heb jij hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! En wie is nou jouw favoriete speler? Voor wie kom jij vandaag? Ik denk voor papa. Ja, papa, wie is jouw favoriet?
5: De favoriet, dat is deze, hè? Dat is Groby.
3: Oh, kijk. Ja,
5: ja, dat is de grote favoriet.
3: Ja, daarvoor kwam je eigenlijk,
5: zeker
3: hè?
5: Voor
3: ja, ja. En nu voor het eerst in de bus kijken?
5: Ja, ook nog.
3: Op welk plekje ga je zitten?
5: Ja, dat weet ik niet. Dat ligt eraan waar hij heen loopt. Maar ik denk dat hij naar zijn vriendje loopt.
3: Wel even een fotootje maken dan.
5: Ja,
3: och, wat prachtig. Nou, je ziet hier gezinnen en van alles komt hier naartoe. Helemaal in de merchandise. Een vlag en een sjaal en een t-shirt aan. Jij hebt alles meegenomen vandaag.
6: Ja.
3: Ja, om jezelf goed te laten zien?
6: Ja, ook.
3: En dan hopen dat die speler naar jou toe komt?
7: Jij komt vanavond naar de spelers toe, hè?
6: Ja.
7: Vertel eens wat jullie mogen doen vanavond.
6: Line-up.
7: Ze mogen mee vanavond.
3: Echt waar?
7: Ja.
6: Maar ik kan. Ja.
3: Wat een topdag! En houden jullie dat dan wel vol, zo'n hele lange dag?
6: Ja.
3: En mag je dan ook kiezen bij welke speler je gaat staan?
6: Nee.
3: Nee. Oeh, dat wordt spannend, hè? Dat wordt spannend. Wat zal het gaan worden, denk je?
6: Ik hoop die Goland.
3: Ja? En op wie hoop jij?
6: Hoe bedoel je?
3: Nou, bij wie jij mag gaan staan vanavond.
6: Tom van Bergen.
3: Kijk, nou daar hebben jullie onderling in ieder geval geen ruzie. Dus dat scheelt. Eerlijke wedstrijd. Wat leuk dit seizoen. Een goede aftrap. En ook hier weer de posters en de kleding. Jullie zijn er helemaal klaar voor deze open dag, of niet?
6: Ja.
3: Hoe heet jij?
6: Luca.
3: Luca. En waarom kom jij hier vandaag?
8: Hoe zou ik hier komen? Omdat het gewoon een hele mooie club is.
3: Ja, wat maakt het zo mooi?
8: Alles.
3: De kleuren?
8: Ja.
3: Ook, want je ziet er echt heel mooi uit in het groen en in het wit. En jij hebt nog de paarse shirt aan. Was dat nou het uiten of het thuisshirt?
9: Het is het uitshirt.
3: Ah, het uitshirt. En is dit van het nieuwe seizoen?
9: Ja.
3: Prachtig. Nou.
9: Ik heb het afgelopen weekend nog met mijn vader gekocht.
3: Kijk, dus die had je al binnen?
9: Ja.
3: Oh, wat mooi.
9: Ik was ook jarig geweest. Dat had ik met mijn verjaardagsgeld gekocht.
3: Wat een top cadeau.
9: Ja.
3: En dan dit dagje erbij?
9: Ja.
3: Nou, leuke vakantie.
9: We zijn ook klasgenoten. Oh. En hij belde me vanochtend op. Kom jij ook? En ik zei, moet ik nog overleggen met mijn moeder? En ik ben... Hier nu.
3: Ja. Nou, wat één telefoontje al niet kan doen. Zo sta je hier op de open dag. En het is een drukte van belang. Want zo net stond er dus een hele lange wachtrij voor de spelers. Ik hoorde wat geklaag hier en daar. Dit is wel een hele lange rij. Het is drukker dan vorig jaar. Nou ja, je kent ons Groningers wel. Maar nu gaan we door naar het volgende op het programma. Want straks worden de spelers tentoongesteld, begreep ik. En dan maakt iedereen zich daar warm voor. Je kunt een kijkje nemen in de supporters home. Er zijn nog activiteiten her en der, springkussens. Nou, volgens mij is dit een topdag hier in Euroborg.
0: Kan ik me zo voorstellen. Ga jij nog ook een bal in de goal trappen? Want dat is altijd het leukste.
3: Verbaas je niet, Erik. Weet wat je zegt. Ik heb vroeger zelf ook gevoetbald.
0: Ja, nee, precies.
3: Ja, en zelfs bij de KNVB-selectie gezeten. Ho, ho.
0: Oh, nou ja, kijk, dan is het toch extra leuk om... We hebben ooit een keer met het FC Groningen... of het RTV Noord sterrenteam... zegt hij met een kucht erbij... hebben wij dat een keer gevoetbald in Euroborg. Het was echt toch wel uniek dat je dan op dat veld mag staan. Ja. Maar dat zal toch wel voorbehouden blijven aan de spelers, denk ik.
3: Dat lijkt me wel verstandiger.
0: Ja. Nou ja, misschien moet je de volgende keer gewoon bij ons meedoen... want wij hebben die wedstrijd toen dik verloren. Maakt niet uit, gaan we niet over hebben. Dankjewel en...
2: Je had nog een weetje over die uitzending.
0: Ja, klopt, want iemand mailde ons, Wim Huisman, die mailde ons nog even, of appte ons moet ik zeggen, dat het vanavond die wedstrijd wel te zien is op YouTube. En dan moet je even zoeken op die wedstrijd Groningen versus Real Valladolid. En dan kun je hem vinden. Er is dus wel een livestream op YouTube te vinden. Nou, zijn we ook weer helemaal bij. Wiedeke, dankjewel hè.
3: Jo, rustig aan.
0: Mooi, mooi. Gaan wij naar voetbal. Normaal draaien we vlak voor een wedstrijd altijd van FC Groningen. En om 6 uur is die wedstrijd. En dit is op tijd genoeg, zouden we zeggen. Free Westerhof, zoals altijd. We gaan naar voetbal.

0: dat is hem. Free Westerhof met We gaan naar voetbal. Natuurlijk allemaal te maken met de open dag van FC Groningen. Waar je de hele dag nog naartoe kunt. En om 6 uur dan dus die wedstrijd. Maar eerst straks om 2 uur gewoon nog Stefan Kostens hier met Café Martini. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, we gaan indrinken.
0: Oh, je gaat indrinken?
1: Ja, ja, voor die wedstrijd natuurlijk.
0: Ja, kijk.
1: Eerst even gezellig naar het café. Nou ja, als jij niet van alcohol houdt, we schenken ook allerlei anders lekkers. Bijvoorbeeld een kopje koffie. Lekker. Ik heb gehoord dat er collega's zijn die dat wel lusten.
0: Oh, nou, dat, ja, inderdaad.
1: Noem maar geen namen.
0: Nee, oké. Okay, maar nieuwe muziek straks, hoorde ik.
1: Jazeker, ja. We weten allemaal dat er heel veel talent is in onze provincie. Nou, één van die nieuwe talenten, die mag ik straks bellen, nog maar 18 jaar... heeft afgelopen week een single gelanceerd. En ja, hij is goed. Is echt de moeite waard. Dus ik zei, nou ja, kom maar direct langs in Café Martini. Gaan we hem direct aan heel Groningen laten horen.
0: Oh, je bent er snel bij wat dat betreft, Stefan. Goed bezig.
1: Zo is het. Ja, we gaan natuurlijk ook weer pubquizzen. We gaan de tafeltjes uit elkaar schuiven. Dat je niet bij elkaar kan afkijken. Oh. Want daar houden we niet van.
0: Karel?
2: Ja.
1: Maar wel mooie prijzen natuurlijk te winnen. Waaronder de snuiste puut. En misschien nog wel meer. Maar goed, dat leg ik straks allemaal uit. En... ja, de grote vraag. Want ja, volgens mij bij jou links, daar zie jij de Noord 9 van afgelopen week.
0: Ja.
1: Ja,
0: met
1: zie
0: je, Birdie,
1: hè?
0: Ja,
1: die ook wie bovenaan staat.
0: Ja, al weken, al 11 weken volgens mij. Wat is het?
2: Gaat hij nu nog door?
1: Nou ja, hij staat al 11 weken op 1. Zou het hem lukken om 12 weken op 1 te komen? We gaan er straks achter komen. Het is al een absoluut record. Als we de Noord 9 alle tijden zouden uitzenden, zou die ook gewoon met stip op 1 staan.
0: Serieus?
1: Ja, wauw. Zo'n grote hit heeft hij te pakken.
0: Zomers, hè? Lekker zomers.
1: Maar ja, gaat het hem lukken om er nog een week achteraan te plakken? Nou, ik ga helemaal niks verklappen. Maar ik ga wel verklappen dat er heel veel leuke muziek in de Noord 9 zit. 9 stuks maar liefst.
0: Nou, kijk hier. De
1: zoals ook een week.
0: Straks na 2 uur.
2: Telt lekker op.
1: Ja, heerlijk toch? Ja.
0: Café Martini met Stefan Kostens. Blijf dus lekker Radio Noord ophouden. En Karel, dankjewel.
2: Yes.
0: Ik heb vakantie.
2: Oh.
0: Lekker joh.
2: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Dus ik wens iedereen ook een hele fijne zomer. Nee, blijf lekker hier bij Noord. Stefan Kostens straks. En wat dat betreft ook Expeditie vanavond op tv. En zoveel te doen. Solid Harmony nu. Tijdje terug in de tijd weer. I'll be there for you. Ik wens je een hele fijne dag, hè. Mooi.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
9: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
9: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Café Martini.
13: Met Stefan Kosters.
14: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent in de gezelligste kroeg van stad en ommeland. En ook nog eens met de lekkerste muziek, zoals deze van Daffy.

Eind jaren 70, een grote hit van The Police, The Message in a Bottle. Nou, hoe anders gaat dat in 2026? We sturen gewoon een appje. En dat kan natuurlijk ook hier in Café Martini. Ons nummer is 050-3188-288. Altijd leuk als je een berichtje stuurt. Zo kreeg ik afgelopen week een appje van Feke. Ze is nog maar 18 jaar. Ze trok gewoon de stoute schoenen aan. Ze heeft namelijk nieuwe muziek. En ja, ze is heel erg benieuwd wat wij ervan vinden. Dus nou ja, we gaan haar later vanmiddag eventjes bellen. En laten we uiteraard ook die nieuwe muziek horen. En misschien heb jij ook wel iets waarvan je ons op de hoogte wilt brengen. Ben je iets aan het bijzonders aan het doen vandaag? Nou, laat het ons dan weten. Hè? Via de app van Noord 050-3188-288. Leuk zelfs als je dat doet. Verder, heel veel andere muziek vandaag. Zo zit de jukebox vol met hits die te maken hebben met iets wat er op dit moment in Amsterdam gebeurt. Nou, heb je geen idee wat er allemaal aan de hand is? Nou, daar praat ik je zo bij. Ook zijn er nog mooie prijzen te winnen vandaag in de pubquiz bijvoorbeeld. En sluiten we deze zaterdag ook af met Happy Hour. En is er alle ruimte voor jouw verzoekplaten. En zometeen al een nieuwe Noord 9. De hitlijst met de beste muziek uit stad en ommeland van dit moment. En er zijn heel wat veranderingen op komst. Ja, ik ga je zo bijpraten. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.

0: De Frank Boeijengroep in Café Martini met Kronenburg Park.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 1 augustus 2026, jaargang 13, week 31 alweer. Met natuurlijk die grote vraag, staat Birdie nog steeds op 1? Ja, hij is al recordhouder met de langst genoteerde nummer 1 hit alle tijden. En dat zag hij zeker niet aankomen.
3: Nou, nee, dat niet. Maar dit is natuurlijk wel ongekend. En het heeft natuurlijk te maken met dat het zo ongelooflijk zomers klinkt. En RTV Noord heeft hem natuurlijk ook gekoppeld aan Rondje Summer. Dus natuurlijk ook fantastisch. En ja, dat is al met al 1-1-2. Nou, het is een Groningstalig product. Dus de jongens van buitenaf doen niet mee. En dat vind ik ook juist het mooie van de Noord 9. Dat ze alleen maar de muziek uit Groningen pakken.
0: Ja, en zo is het natuurlijk. En zou hij dan nog een weekje op 1 staan? We gaan erachter komen. We tellen af van 9 naar 1. Met deze week op 9 Jelle de Valk. 11 weken staat hij al bij ons in de hitlijst onder zijn artiestennaam Falcon Hill. En hij vertelt jezelf even waar zijn single Can't Change over gaat.
4: Het komt er eigenlijk op neer van je kunt van alles veranderen, maar eigenlijk je hebt geen van alles willen veranderen, maar eigenlijk kun je mijn mening veranderen. Dus je eigen perspectief en je eigen verwachtingspatroon. En soms is het maar beter om de dingen een beetje los te laten.
2: Nummer 9.

0: Die zomerse klanken van Carol G zijn meer dan welkom. Op dit moment 22 graden op de Martini Toren bijvoorbeeld. En daarvoor hoor je ook als een heerlijke plaat, namelijk de nummer 9 in de nummer 9 van deze week. Falcon Hill en Can't Change staat er gewoon al 11 weken in. Hartstikke mooi. Ja, en we kunnen niet vaak genoeg zeggen hier in Café Martini. Werkman of bankier, iedereen is welkom hier.
1: De Jukebox.
0: Ja, en dat is ook direct het motto volgens mij in Amsterdam. De Pride is daar bezig met ruim 80 boten die in vrolijke kleuren door de kanalen varen daar. En daar hoor je dan ook heel veel vrolijke muziek bij. En drie daarvan zitten bij ons in de jukebox.
2: Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3.

0: jukebox.
1: Ja, drie zogenaamde roze hits in de jukebox. En jij mag bepalen waar je nu zin in hebt om te horen. Is dat optie 1, Diana Ross, I'm Coming Out? Hoor je toch liever optie 2, It's Raining Man van The Weather Girls? Of ga je voor die laatste? Optie 3, Gloria Gaynor en I Will Survive. Nou, waar je ook voor gaat, het wordt in ieder geval één groot feest. Zometeen in Café Martini. Laat me weten via de app van Noord waar je zin in hebt. 050-388-288. Optie 1, Diana Ross. Optie 2, The Weather Girls. En als je voor de laatste gaat, Gloria Gaynor, is dat optie 3. Laat me weten via de app van Noord. Maar wacht zeker niet te lang, hè, met je keuze door te geven. Want de uitslag hoor je al na de Eurythmics.
2: De Jukebox.

0: Lekker, ja. Ja, hoe Gronings wil je het hebben? Janning de Groot, hoor je op Noord, met Zin aan. Ja, dat moet Madonna ook gedacht hebben afgelopen week. Want ze deelde een mysterieus bericht. Ik heb iets waar ik over wil praten, schreef ze in het Nederlands, inclusief spelfout. Een verwijzing naar haar nieuwe album en naar een mogelijke komst naar Amsterdam. Na de Pride, wat die op dit moment gaande is. Nou, als ze daadwerkelijk aanwezig is, dat heb ik nog niet voorbij zien komen.
1: De Jukebox.
0: Maar feit is wel dat daarin Ross It zitten. We gaan de lijn sluiten. Je had de keuze uit Diana Ross, I'm Coming Out. Je kon ook stemmen op It's Raining Men van de Weather Girls. En natuurlijk ook op Gloria Gaynor, I Will Survive. Dankjewel voor het stemmen, dat is massaal gedaan. En een van die vele reacties kwam van Anita. En Anita heeft gestemd op een plaat die ook in haar favoriete film voorkomt. Made in Manhattan, met onder andere Jennifer Lopez. En dat klopt, in die film hoor je deze. Diana Ross, I'm Coming Out.
1: De Jukebox.

Ja, meeste stemmen gelden en draaiden we deze in Café Martini, waar het dak eraf ging tijdens I'm Coming Out van Diana Ross. Zometeen gaan we nog eventjes weer terug naar de 80's. We gaan lekker meezingen met een leuk duo, Mel & Kim, Respectable. Maar eerst muziek in het Nederlands. Hier zijn Meteor en ook Hanna doet mee. Wat wil je van mij?

0: Mellencamp en Respectable. En het begint al gezellig druk te worden, hoor, in Café Martini. Fijn dat jij er ook bij bent. Neem gerust plaats, hoor, aan de bar of de stamtafel. Want het is tijd voor een update in de hitlijst van Noord.
1: De Noord 9.
0: Met deze week op 8 een stadje die zich laat inspireren door de muziek van Sheryl Crow, John Mayer, Bonnie Raitt. Nou, combineer je dat, dan krijg je het unieke stemgeluid van Anne-Marie Zuidema. Ze schreef My Son zelf en dat is een prachtig persoonlijk nummer geworden.
2: Dit nummer gaat eigenlijk over de geboorte van mijn zoon. Hij werd 6 jaar geleden geboren en dat veranderde mijn kijk op de wereld en op mezelf enorm. Het krijgen van een kind is, of het ouderschap is enorm spiegelend. En als een baby naar de wereld kijkt, dan ziet hij overal wonderen. En dat was voor mij een herinnering om altijd de schoonheid in de kleine dingen te blijven zien. Dus het is sowieso een ode aan het ouderschap en aan de verwondering. Maar bovenal ook gewoon aan mijn zoon. Want zoals de aarde om de zon draait, draait mijn wereld om hem. Dus hij is my son.
1: Nummer 8.

0: Hou weer gewoon vrolijk van Coco Jumbo van Mr. President. En daarvoor ook al zo'n prachtplaat. De nummer 8 in de Noord 9. Annemarie Zuidema en My Son. Nou, onze hitlijst gaat natuurlijk ook gewoon verder na het NOS-journaal van 3 uur. En direct daarna hoor je ook nog veel muziek. Muziek uit The Lion King.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 3 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
16: Oh nee, mam.
15: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Bist u touw aan een naaien uitdaging? Die dikke struik in selectie techniek in grunde en assen. Bent op zoek naar naaien collega's in de installatie techniek. Wagen een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kijken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
22: Radio Noord.
23: Café Martini.
24: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag, het is prachtig weer in Stad en Ommeland. De zorgen verdwijnen door de zon. En in het Swahili zouden ze dan zeggen Hakuna Matata.

0: Ike en Tina Turner en Proud Mary, al bijna 60 jaar geleden geschreven. En nog altijd komt deze gewoon voorbij op allerlei feesten en partijen. Echt uitgegroeid tot een tijdloze klassieker. En daarvoor waren we ons eventjes in de jungle met Hakuna Matata.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met vlak voor 6 de nummer 1 van Groningen. Ja, zal ik het alvast verklappen? We doen het gewoon. Groningen heeft vanaf vandaag een nieuwe nummer 1. Nou, wie dat is, nog even geduld. Eerst de nummer 7 van deze week. En daar komen we een oud bandlid tegen van Orange Skyline. En Orange Skyline ken je hier natuurlijk van. I don't dance, I just glance. You light up the room. Ja, of van deze hit. Ja, beide stonden wekenlang ontzettend hoog bij ons in de hitlijst. Maar de gitarist van de band, Simon, maakt ook solo muziek. Dit is zijn tweede in onze hitlijst. En hij stijgt gewoon weer een plekje deze week met Don't Leave.
2: Nummer 7.

Jorden nummer 7 van de nummer 9 van deze week. De hitlijst van Noord natuurlijk. Sam & Joan en Don't Leave. En dat is dan direct een goed advies. Ga niet weg, want er komen nog veel meer hits voorbij hier in Café Martini. Zomerhits bijvoorbeeld. Maar andere van Don Henley. The Boys of Summer. Ga je horen naar Ilse

The Boys of Summer van Don Henley hoor je op Noord. Ja, en de komende dagen zul je nog wel meer zomerrits voorbij horen komen. Want ook morgen is het aangenaam. 25 graden gaat het worden in stad en Ommeland. En dan maandag en dinsdag, ja, tropische temperaturen. We gaan richting de 30 en misschien wel daaroverheen. Nou, we gaan het de komende dagen ook allemaal horen en merken van Harma. Zometeen hier in Café Martini gaan we in ieder geval weer terug naar de jaren 80. Een van de grootste hits van George Michael komt voorbij. Maar nu eerst de man die ook optrad in de halftime show van het WK voetbal. Alhoewel Shakira daar wat mij betreft de avond de show stal. Snoepte deze man de aandacht op in de roddelbladen. Ja, samen met Madonna vocht hij om de aandacht. Ja, en dus kwam hij veel in het nieuws. Deze Justin Bieber, Let Me Love You.

0: Heerlijke muziek voor de zaterdagmiddag. George Michael, hoorde je op Noord en Careless Whisper. Ja, en hier in Café Martini hebben we heel veel ruimte om leuke muziek aan je te laten horen. En er is ook heel veel ruimte voor nieuw talent uit Groningen. En als je regelmatig luistert, dan weet je, daar hebben we veel van in onze provincie. Een van die talenten is de 18-jarige Feke uit de stad. Ze stuurde afgelopen week gewoon een appje naar 050-3188-288. Met daarbij haar allereerste single. Superleuk dat ze dat gewoon doet. En supergoed is die, kan ik alvast verklappen. En daar willen we natuurlijk veel meer van weten. Feke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wat ontzettend leuk dat we eventjes dan ook met jou kunnen bellen. Jouw eerste single is uit. Hoe voelt dat?
1: Heel leuk. Ook wel heel raar. Want ik maak natuurlijk al heel lang muziek. Dus dan heeft iedereen... Dan is het opeens, begin je opnieuw. Is dat opeens je eerste nummer?
0: Ja, wat ik wil zeggen, voor mij ben jij onbekend. Maar je gaat al een tijdje mee in de muziek, begrijp ik hieruit. Hoe lang ben je al actief in de muziekwereld?
1: Ja, ik zit al in een band die zeg maar altijd al eigen nummers speelde sinds ik 11, toen ik 11 was. Want toen ik 11 tot en met 16 of 17 heb ik daar gewoon heel veel eigen nummers mee live gespeeld. Maar dit is wel echt mijn eerste release. In die zin ben ik wel nieuw op de scene.
0: Oh, wauw. Al vanaf je 11e zo actief helemaal in de muziek.
1: Niet elke week een optreden of zo, hoor.
0: Nee, maar je bent ontzettend jong, ben je erbij. En dat is maar goed ook. Nu ben je echt singer-songwriter. Heb jij ook echt voorbeelden in de muziek? Dat je zegt van, nou, daar zou ik wel een beetje op willen lijken.
1: Ja, Olivia Rodrigo is voor mij een groot voorbeeld. Zij is ook natuurlijk vroeg begonnen. Maar ook als ik haar over haar songwriting hoor, dan... En haar nummers inspireren mij ook. Ik luister ook veel naar haar. Dat is voor mij een voorbeeld van iemand die nu wel groot is.
0: Ja, horen we dat ook terug in jouw muziek, dat je je daardoor laat inspireren?
1: Ik hoop het een beetje. Ik heb wel heel veel naar het Guts album geluisterd rond de tijd dat ik Changeling heb gemaakt en ook andere nummers. Maar Changeling is een iets gevoeliger soort nummer.
0: Ja, want dat is jouw eerste single die je hebt uitgebracht als Feke. Dat doe je trouwens helemaal zelf, ja. Hè? Geen platenmaatschappij of iets dergelijks?
1: Nee. Ik heb gewoon zelf een producer opgezocht op een platform. Die heb ik daar in samenwerking met hem is het nummer geproduceerd.
0: Ja, nou zegt het al een beetje. Geef je weg waar het over gaat. Changeling, maar even in je eigen woorden. Waar gaat dat nummer precies over?
1: Ja, het korte antwoord is dat het gaat over veranderd worden door slechte ervaringen. Er zit nog wel meer in, maar dat is een beetje de in één zin.
0: Ja, is dat dan autobiografisch? Heb je zoiets zelf meegemaakt?
1: Het is deels autobiografisch. Ik denk dat op die manier is die korte zin is wel herkenbaar. En wat heel autobiografisch is, is dat ik in het liedje zeg dat ik brieven van mijn jongeren zelf beantwoord. Ik schreef toen ik kind was echt brieven naar mijn ouderen zelf toe. Alsof ik daar iets aan zou hebben, zeg maar. Maar het is ook niet autobiografisch, want het is geschreven voor een conceptalbum over traumaverwerking. Dus het is ook wel een beetje extreem, zeg maar. Ik heb niet een heel groot trauma zelf meegemaakt waar dit per se over gaat.
0: Wel een heel volwassen onderwerp waar je dan over zingt en speelt. Ik ben even helemaal geïnteresseerd in die brieven, joh. Heb je die nog? Die brieven van die vroegere zelf van jou?
1: Ja, ik heb er nog een paar. Ik heb ze opgegraven, ook omdat ik het interessant vond. Ik had namelijk een aantal jaar terug probeerde ik dat nog een keer te doen. En toen had ik eigenlijk de realisatie dat het vrij nutteloos is. Omdat je ouderen zelf weet alles wat je jongeren zelf als advies geeft. Dat weet je ouderen zelf al. Maar één brief was bijvoorbeeld allemaal advies over sterk in je schoenen staan. En dan eindigt die met en ook letten op je spellingsfouten. Dus blijkbaar was ik daar toen mee bezig.
0: Die
1: is al van 10 jaar terug.
0: Dat is toch fantastisch als je dat dan weer vindt en zo leest.
1: Het zijn dus vrij korte dingen en vrij standaard advies. Maar het is wel grappig om te hebben.
0: Ja, welk advies zou je nou aan jezelf geven voor over 10 jaar?
1: Blijf muziek maken.
0: Heel goed. En we gaan ook zo luisteren naar de Changeling. Je hebt hem ongetwijfeld ook al een andere laten horen. En ik zag volgens mij meer dan 1000 keer al gestreamd, hè?
1: Ja. Dat is heel veel in korte tijd. Ik was heel blij dat hij over de 1000 heen was.
0: Ja, en welke reacties hoor je dan om je heen over die nieuwe plaat?
1: Ja, mijn moeder die stuurt het dan aan echt iedereen die ze kent door via WhatsApp. En dan leest ze ook al die appjes terug voor. Maar over van wat een mooi nummer, mooi tekst, zeggen mensen. Ik heb ook dus reacties van mensen die een beetje meer bezorgd reageren van waar gaat het dan over. Omdat het wel droevig is op een bepaalde manier.
0: Ja, we gaan er naar luisteren. We gaan het zelf allemaal ervaren wat jij bezingt. Zou je hem zelf willen aankondigen, Feike?
1: Door gewoon te zeggen, hier is mijn nummer Changeling.
0: Nou, bijvoorbeeld, ga je gang.
1: Nou, jullie gaan zo meteen luisteren naar mijn allereerste single Changeling. Hier komt ie.

18 jaar is ze, ze komt uit de stad. En dit is dus haar nieuwste Changeling van Fejke. Ja, misschien hoor je haar binnenkort wel weer terug, hè? In de Noord-Negen. Het zou zomaar kunnen. En daarover gesproken, straks natuurlijk weer een update, hè, in de hitlijst van Noord. Maar nu eerst, speciaal voor alle Swifties, I Knew It, I Knew You. Hier is Taylor Swift.

0: Bon Jovi op Noord en daarvoor de nieuwste van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ja, Falcon Hill en Annemarie Zuidema en ook Simon Joan weten al dat ze erin staan, hè? De Noord 9. Tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te voegen.
1: De Noord 9.
0: Ja, ik zit even naar dat rijtje te kijken. Volgens mij tot nu toe alleen nog maar stadjes gehoord in onze hitlijst. Nou, op 6 zeker niet hoor. Dit duo komt op Pekel en ik verwacht dat ze daar ook nooit zullen vertrekken. Ze horen bij Groningen zoals Eierballen in de Martinitoren. 10 weken staan Lucas en Gea in onze hitlijst met Laat Me Maar Gaan.
2: Het is wel een liedje, zeg maar. Ja, het is wel aanstekelijk. Het is wel, wel gezellig. Het is een liedje wat wel weer bij ons past.
1: Nummer 6.

0: En het applaus is terecht voor VOF de Kunst met Suzanne. En daarvoor op 6 in de Noord 9. Laat me maar gaan van Lucas en Gea. Ja, zometeen mag ik een mooie prijs weggeven, hoor. Hoe je kans maakt op de snoesterput van Noord, hoor je zo na het NOS-journaal van 4 uur.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
3: Hij zal de laatste communist van Nederland wezen. Engel Modderman. Hij was vuurman van de CPN, de NCPN en de VCP. In september stopt hij met zijn politieke carrière en emigreert hij, samen met zijn vrouw, naar Servië.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.
14: Radio Noord. Café Martini.
15: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag, zometeen maak je kans op die felbegeerde snoesterpuut. Ik mag hem zo uitdelen, want we gaan pubquizzen. En muziek is er van Lily Allen.

0: NCC met The Things We Do For Love. En daarvoor nog Lily Allen en Smile. En ik hoop dat jij zo'n glimlach ook op je mond hebt. Want we gaan zo pubquizzen om mooie prijzen. Dat doen we na een update in onze hitlijst.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: We zijn halverwege met op 5 deze week. De nieuwe van René Beverwijk. Ja, en deze vrolijke zanger vertelt zichzelf even waar zijn nieuwste hit over gaat.
3: Nou, het gaat over de dingen die eigenlijk je niet verwacht. Maar achteraf heb je ook zoiets van, nou ja, het gebeurt altijd op deze manier. Dus dat je naar buiten gaat zonder jas en het de zon begint. Of het begint keihard te regenen. Of dat je de deur gaat met jas en de zon gaat schijnen. Of je verliest weer een WK op een paar penalties. Zo van die dingen waarvan je denkt van, ja, het gaat altijd zo eigenlijk.
2: Nummer 5.

0: De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En dat allitereert zo lekker, hè? De zon zien zakken in de zee.
1: De pubquiz.
0: Ja, het is tijd om mooie prijzen binnen te harken. De snoesterpuut gaan we in ieder geval weggeven. Maar misschien win je nog wel meer prijzen. Het zou zomaar kunnen, want de maandwinnaar krijgt ook een prachtige bokaal. Nou, wie dat is altijd even afwachten. Want de maand is nog maar net begonnen. Het is nog maar de eerste van augustus. Dus spelen we vandaag in ieder geval voor die snoesterpuut. En die is van jou, als je vraag 1 al goed hebt, onze instapvraag. En daarna volgen nog meer muziekvragen, een minuut lang zelfs. Het aantal goede antwoorden zetten we om in een aantal punten. En die zetten we dan weer op onze ranglijst. Maar goed, dat is pas aan het einde van de maand dus belangrijk. Eerst maar eens die ene vraag goed hebben, want dan is de snoesterpuut van jou. Met daarin vandaag trouwens ook een extra prijs. Namelijk de jubileum-cd van Birdie. Ja, en vraag 1, die is te doen volgens mij. Het gaat om de volgende vraag. Van welke zanger zijn dit de albums Thriller, Dangerous en Off the Wall? 050-3188-288, als jij het antwoord weet op die ene vraag. Van welke zanger zijn de albums Thriller, Dangerous en Off the Wall? 050-3188-288, als jij het antwoord weet. En doe dan mee aan de pubquiz van Café Martini.

0: Womack en Womack, hoor je op Noord met Teardrops.
1: De pubquiz.
0: Ja, en tijdens die plaat kon je jezelf opgeven hiervoor. Want er staat nogal wat op het spel. Wat dacht je van de snoeste puut met daarin de jubileum-cd van Birdie? En misschien nog wel meer prijzen. Nou, we gaan het allemaal uitleggen zo. De kandidaat die daar kans op maakt is vandaag Berend Mulder. Mooi, Berend.
2: Hallo, Stefan.
0: Hoe is het in Beerte?
2: Goed, lekker weer, dus lekker getroffen.
0: Zo is het, ja. Het is nog behoorlijk aangenaam. De komende dagen wordt het wel wat warmer. Kun je daar een beetje tegen?
2: Jawel, ik ben nog hele week vrij, dus het scheelt.
0: Ach, dat scheelt. Gewoon vakantie, of niet?
2: Ja, laatste week nog.
0: Oh, heb je ook nog weg geweest?
2: Nee, we zijn lekker thuis gebleven, dus was genoeg thuis te doen.
0: Ja, wat heb je allemaal gedaan dan de afgelopen weken?
2: Ja, mijn partner meer al. De verven, de tuin en alles, weet je wel. Alles wat wij blijven liggen.
0: Oh ja, ja, daar heb je dan mooie tijd voor, hè, in de vakantie. Ja. En is het ook allemaal afgekomen wat je wou doen?
2: We zijn nog bezig, dus
0: Oké, nou nog even de puntjes op de i. En dan ligt het huis en de tuin er weer fantastisch bij. Ja. Hartstikke goed. We gaan de pubquiz spelen, Berend.
2: Ja.
0: Ja, ik zal het even kort uitleggen. Een minuut lang ga ik allemaal vragen op je afvuren. Geef jij een goed antwoord, dan hoor je dit.
1: Goed.
0: Ja, en weet je het niet, je past of je geeft een verkeerd antwoord, dan hoor je dit.
1: Fout. Mm-hmm.
0: En na precies een minuut hoor je een gong. En dan stop ik ook gewoon met vragen stellen en dan gaan we alle goede antwoorden bij elkaar optellen. Dat is belangrijk, want we houden iedere maand een ranglijst bij. En degene die aan het einde van de maand de meeste punten heeft, die krijgt een prachtige bokaal.
2: Nou, hij staat één week op nummer 1. Dus het is de eerste zaterdag van de maand. Dus is één week op nummer 1.
0: Zo is het. Ja, misschien wel 5 weken. Want augustus is natuurlijk 5 weken lang. We gaan erachter komen. En heb je dus die eerste vraag al goed, dan heb je al een mooie prijs te pakken. Volgens mij is het allemaal wel duidelijk, hè?
2: Ja.
0: Gaan we gewoon spelen. Heel veel succes. Zodra ik de eerste vraag heb gesteld, begint de tijd ook te lopen, Berend. Hier komt-ie. Van welke zanger zijn de volgende albums? Thriller, Dangerous en Off the Wall.
2: Michael Jackson.
1: Goed.
0: In welke Disney-film werd het lied Hakuna Matata gebruikt?
2: Pas.
1: Fout.
0: Met wie zong Tina Turner het duet It's Only Love?
2: David Bowie.
1: Fout.
0: Door het bespelen van welk instrument is Candy Dulfer beroemd geworden?
2: De saxofoon.
1: Goed.
0: Wat is de titel van de grote zomerhit van nu van Justin de Wild?
2: De zon zal zien ondergaan.
1: Fout.
0: Welke Groningse zanger zat al 11 weken op 1 in de Noord 9 met Esferano?
1: Goed.
0: Naar welk land gaan de Amazing Stroopwafels in hun grootste hit?
2: Frankrijk.
1: Goed.
0: Wat is de achternaam van Nick, en Simon?
2: Schilder.
1: Goed.
0: Wat is de artiestennaam van de Groningse rapper Alex van der Zouwen?
2: Pas.
1: Fout.
0: Welke kleur heeft de Little Corvette in een hit van Prince?
2: Purple.
1: Fout.
0: Uit hoeveel personen bestaat de groep The Mega Boys?
2: 5.
1: Fout.
0: Is helaas ook niet goed, maar het is altijd goed als je even iets roept, want dat had zomaar een goed antwoord kunnen zijn.
2: Ja.
0: We gaan alles even bakker optellen.
2: Het is wel moeilijker dan je denkt, hoor.
1: De pubquiz.
0: Ja, je zei al, het is moeilijker dan je denkt, maar je hebt het hartstikke goed gedaan, hoor.
2: Oké. Okay.
0: Hier, applaus voor jou, hier vanuit de Café Martien.
2: Dankjewel.
0: Snel even rekenen. Je had 5 goede antwoorden.
2: Oké. Okay.
0: Nou, dat is ontzettend knap. En dat betekent inderdaad, je zei het al, dat je aan de leiding gaat. Maar dat is ook niet zo gek, hè, want je bent de eerste deze maand. We gaan toch die foute antwoorden even bij langs. Hakuna Matata wordt ook in de Disney-film The Lion King gebruikt.
2: Oh ja.
0: En It's Only Love, dat zong Tina Turner met Bryan Adams.
2: Oké. Okay.
0: Ja, de zon zien zakken in de zee, die hoorden we net. Dat was van Rutger van Barneveld. Maar Justin de Wild heeft een hit met nu Cheerio.
2: Oh ja.
0: Ja, dat zijn heel vaak ojaatjes hoor. En Alex van der Zouwen, dat is de echte naam van Kraantje Papi.
2: Uh-huh.
0: Ja, en de Little Corvette. Het is niet de Little Purple Corvette, maar de Little Red Corvette.
2: Okay.
0: Dus rood was het goede antwoord van Prince. En de Benga Boys staan niet uit 5, maar uit 4 personen.
2: Oké.
0: Okay. Maar dat geeft helemaal niks. Jij hebt in ieder geval die mooie prijzen te pakken. De snoeste puut, de jubileum cd van Birdie. Ben je vast ook heel blij mee?
2: Dankjewel.
0: Kijk, en wie weet spreek ik jou aan het einde van de maand weer. Als maandwinnaar, het zou zomaar kunnen.
2: Oké. Okay.
0: 5 goede antwoorden had Berend Mulder uit Beerta.

0: Sandy Coast in Café Martini, The Eyes of Jenny en daarvoor Morgan Wallen samen met Tate McRae, What I Want. We gaan herinneringen ophalen, we gaan terug in de tijd, 45 jaar om precies te zijn. We gaan terug naar de 1 augustus 1981, de dag dat je voor het eerst naar een nieuwe televisiezender kon kijken, in Amerika in ieder geval. Een televisiezender met alleen maar videoclips. Dit is namelijk de geboortedag van MTV. En dit was de allereerste hit met clip die ze uitzonden. Ja, hoe toepasselijk, hè? Video Killed the Radio Star van Buggles. Nou, 6 jaar later kwam er een Europese versie van de zender. MTV Europe werd groots gevierd met een concert van een grote ster.
1: De Jukebox.
0: Namelijk muziek van Elton John. Was op de eerste dag van MTV Europe te horen. Vandaag precies 39 jaar geleden. Reden genoeg om een aantal platen van deze zanger bij ons in de jukebox te stoppen. En jij mag natuurlijk bepalen welke plaat jouw favoriet is.
2: Nummer 1. Don't you know I'm still standing better than looking like a true survivor, feeling like a little kid. Nummer 2.

0: Driemaal Elton John, driemaal een heerlijke plaat, driemaal een echte klassieker. Toch heb jij de moeilijke taak om de mooiste hieruit te pikken. Ga je voor I'm Still Standing, optie 1, optie 2, Your Song, of stem je toch wel liefst op die laatste, Nikita, optie 3. Laat me weten via de app van Noord 050-3188-288 welke van deze jouw favoriet is van Elton John. Is dat I'm Still Standing, Your Song of Nikita? 050-3188-288. Maar wacht zeker niet te lang hoor. De uitslag hoor je al naar Harry Nioff.
1: De Jukebox.

0: Hey, doe door. Hey. Le Monarchie.
1: Ja, Let More Night Up Home, hoor. Harry Nieuw, hoor je op Noord. En Let More Night Up Me.
2: De Duke Box.
1: Ja, terug in de tijd, hè. 45 jaar om precies te zijn. 1 augustus 1981. De dag dat jij voor het eerst naar de MTV zou kunnen kijken in Amerika. Precies 6 jaar later, op 1 augustus 1987, kwam er een Europese versie met de originele naam MTV Europe. Werd groot gevierd met een concert van Elton John. Zijn muziek zit bij ons in de jukebox. En bij deze ga ik de lijnen sluiten. Je kan niet meer stemmen op je favoriete muziek van deze zanger. Je had de keuze uit I'm Still Standing, Your Song en Nikita. En er werd veel gereageerd. En er is een duidelijke winnaar, kan ik alvast zeggen.
3: Ja, mooi, Stefan, met Lodi Norman. Ik ga deze show voor Nikita. Hoi.
2: De jukebox.

0: Ja, als hij in Groningen geboren zou zijn, had hij vast de bijnaam Ricky Martini gehad. Je hoort hem onderhoort met Maria.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Vlak voor 6 hoor je hier zoals altijd de nummer 1 van Groningen. En de afgelopen weken was dat natuurlijk Birdie. Hij zette zelfs een record neer dat niet snel verbroken gaat worden. 11 weken achtereenvolgens stond hij op 1 met Es Verano Otra Vez. Maar daar gaat dus een einde aan komen. Want straks heeft Groningen een nieuwe nummer 1. Maar eerst zijn we nog benieuwd wie deze week op 4 staat. Nou, dat ga ik je direct vertellen. Dat zijn namelijk de vrolijke klanken van Los Cascos. Zangeres Willemijn van Selling vertelt je welk gevoel ze wil overbrengen met Poco a Poco.
3: Het is eigenlijk een heel vrolijk zomers Latin liedje, zoals jullie van ons gewend zijn. Het gaat vooral over dat je veel moet genieten in het leven. Pluk de dag. Als je wil dansen, ga dansen. Als je wil lachen, lach. Geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn. En ja, het is een vrolijke zomerse boodschap, maar die denk ik altijd wel belangrijk is.
2: Nummer 4.

0: Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. En daarvoor de nummer 4 van deze week. Poco a Poco van Los Cascos. En zometeen, na het NOS-journaal van 5 uur... is het weer Happy Hour in Café Martini. Denk dus gerust alvast na over wat je zo direct wil horen. Vraag het aan via 050-3188-288. En misschien komt jouw plaat zo wel voorbij.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
3: Hij zal de laatste communist van Nederland wezen. Engel Modderman. Hij was voorman van de CPN, de NCPN en de VCP. In september stopt hij met zijn politieke carrière. En emigreert hij, samen met zijn vrouw, naar Servië.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
17: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
18: Het is Happy Hour. Happy Hour.
19: Ja, daar hebben we natuurlijk heel veel zin in. Tussen 5 en 6 in Café Martini. Alle ruimte voor verzoekplaten. Wat wil je horen? Geef het door via 050-3188-288.
20: Radio Noord.
21: Café Martini.
20: Met Stefan Kosters.
19: Ja, zo gaat Janneke uit Veendam voor Band on the Run. En Ilse uit de stad wil graag iets horen uit haar jeugd. Toen was dit een grote hit van Atomic Kitten.

0: Ja, mooie keuze hoor, van Jonneke uit Veendam. Zo Wings horen met Band on the Run. Ja, en dan komt hij zomaar voorbij, hier in Café Martini.
1: Het is Happy Hour.
0: En dat is iedere zaterdag tussen 5 en 6. En dan zijn jouw verzoekjes meer dan welkom. 050-3188-288. Mocht je ons nummer nog niet hebben opgeslagen. Stuur ons een appje met jouw verzoekplaat of bel ons even. Dat mag natuurlijk ook altijd.
2: Met Anje Kuiper.
0: Nou, mooi Anje.
2: Mooi. Mag ik ook even in haar vragen?
0: Ja, natuurlijk. Zeg hem maar.
2: Goed. Graag van Jan Henk. Leuk je weer voor het eerst op stap.
0: Oh, die is mooi, hè?
2: Ja, prachtig, hè? Ik ben van vorige week terug naar het zomerwest. En waardoor trad Jan Henk op. Oh, wat een mooie middag was dat. En we zijn nog mooi weer bij de foto gekomen.
0: Ook nog? Nou, dan heb je een mooie herinnering eraan.
2: Ja, man. Ja, ik ken hem ook al heel lang, prachtig. Dus ja, hij zingt mooi. Dat weet jij ook.
0: Dat weet ik zeker, ja. Ik ben ook wel eens bij een concert van hem geweest. En we gaan dat met z'n allen straks nog een keer beleven. Want ik heb hem opgezocht in de tussentijd. Norstad, Jan-Henk de Groot, komt er zo aan. Mijn eerste verzoekplaat van Siska. En ze wil graag een lied horen over een witte duif. Hier is George Baker.

0: zeker dat heel veel mensen met tranen in de ogen hebben geluisterd naar Janning de Groot, Noorstaat. Heb je ook zo'n plaat in gedachten die heel veel emotie oproept? Ja, dat hoeft niet per se verdrietig te zijn, maar ook heel erg blij. Laat het weten via de app van Noord. 050-3188-288, want het is happy hour hier in Café Martini. En dan ben jij gewoon de baas over wat je hoort op Noord. Tineke, ik ben benieuwd wat jij wil horen.
1: California Blue graag aanvragen van Roy Orbison. Omdat ik hem gewoon een mooie stem heeft. Hij zingt fijn, hij zingt mooi. Hij zingt leuk, hij zingt goed. Ja, laat maar. Ja, toch?
0: Ja, wat een compliment joh, voor Roy Orbison. Nou, ik ga hem opzoeken met California Blue. Komt er zo aan. En ook Luc, die heeft wel een zomerhit in gedachten.
2: Goedemiddag, Stefan, met Luc. Ik heb vakantie, Stefan. Ik wil graag een heel mooi liedje aanvragen. Dat is Madonna met Holiday. Ja, en voor alle mensen die vakantie hebben, wou ik dit liedje graag aanvragen. Iedereen die vakantie heeft.

0: Ja, deze zanger Roy Orbison werd aangevraagd via 050-3188-288. Tineke wou graag deze horen, California Blue. Ja, zo kun je alle leuke platen aanvragen. Hè. Iedere zaterdag weer tussen 5 en 6 is het happy hour hier in Café Martini. Toen zag ik al dat Peter graag iets van de Pet Shop Boys wou horen. Ik ben wel benieuwd waarom, Peter.
1: De Pet Shop Boys, dat is ook zo'n band met alleen maar hele mooie muziek. Het maakt eigenlijk niet uit wat je van hun draait. En mijn voorkeur gaat uit naar Always On My Mind. Want dat vind ik zelf een hele mooie, persoonlijk. En ja, die zou ik heel graag willen horen.
0: Nou, dan gaan we regelen. Ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan. Always On My Mind van de Pet Shop Boys. Ja, en in de tussentijd komen hier ook jaloersmakende foto's binnen via de app van Noord. Ja, ik zie hier een berichtje van Anita van Leeuwen. Ze schrijft erbij, we zitten op de camping pizza te eten. Nou, dan weet je al naar wat voor foto ik kijk. En ik wil daar graag een lied bij horen. Nou, dat lied, daar moet je nog even op wachten, Anita. Even wachten nog. Nog eventjes wachten. Nou, het is duidelijk, hè, wat Anita graag wil horen. Hier komt André van Duin met het pizza lied.

Pet Shop Boys on board in Café Martini and Always on My Mind. En daarvoor ja, blijkt maar weer dat alles kan en mag hier. Vanaf de camping vroeg Anita André van Duinaam met het pizza lied. Ja, superleuk om die weer eens te horen. Zometeen, en dat is ook leuk hoor, het nummer van Laura. Het was een grote hit toen ze haar Berend leerde kennen. En zo werd Higher Love van Steve Winwood hun liedje. Super verhaal, ik ga hem opzoeken, komt zo voorbij. En Jeroen laat weten via de app van Noord dat hij klaar is met postbezorgen. Vanaf nu heeft hij, zoals zoveel, vakantie. En daar hoort volgens hem deze plaat bij van Boney M.

0: Steve Winwood, Hood and Hoard en Higher Love. En daarvoor die heerlijke meezingen van Boningham. Hooray, hooray, it's a holiday.
1: De Noord 9.
0: De top 3 heb je nog voor mij te goed. De 3 beste platen uit stad en ommeland van dit moment. Met zo op 2 een heerlijke meezinger waarbij je gewoon even waant op een Spaans strand. Ja, welke plaat dat is, dat hoor je na de nummer 3 van deze week. Hier zijn Bronsma en Staal met Had ik je maar nooit laten gaan.
1: Nummer 3.

0: dat is even wennen. Niet alleen voor ons, maar ook voor Birdie. Want 11 weken lang stond hij op 1, nu een keertje op plekje 2. Ja, dat betekent, Groningen heeft een nieuwe nummer 1. Die ga je zo horen na een overzichtje van de lijst van deze week.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 1 augustus 2026, jaargang 13, week 31 alweer. Deze week begonnen we met Falcon Hill en Can't Change op 9. Elf weken staat deze man, Jelle de Valk, al bij ons in de hitlijst. Net als afgelopen week op 9. Plek Joker op 8, Annemarie Zuidema, My Son.
3: You're my son.
0: En in de tweede week stijgt ook Stakjer, Simon John met Don't Leave een plekje. Hij staat op 7. Ja, en ook in de tiende week stijgen Lucas en Gea. Laat me maar gaan, van 7 naar 6.
4: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Ja, nog 2 weken heel stabiel op 5. René Beverwijk, ga je dit? Maar altijd zo.

0: Ja, en dan de nummer 1 natuurlijk. De nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in onze hitlijst. Dat is een Gronings-Drentse samenwerking. En die Groninger, die ken jij zeker. Dion Bouwers van Stinnevanger. Maar ook in deze samenwerking klinkt zijn stem ontzettend goed. We gaan met z'n allen de dansvloer op. Hier is de nieuwe nummer 1 van Groningen. Dada Dansen van Semsland.
1: Nummer 1.

Groningen heeft een nieuwe nummer 1. Die was de nummer 1 in de Noord 9 van deze week. Dada Dansen van Semsland. En vanaf nu kun je gewoon de hele lijst terugvinden op rtvnoord.nl en ook bij ons in de app. Ja, en daarmee is het ook alweer sluitingstijd hoor voor Café Martini. Zometeen nog meer lekkere muziek hoor op de radio. Harry Styles, The 3 Degrees. Ze komen er allemaal nog aan in de avond van Noord. En op TV Noord kun je zo kijken waar Ronald vanavond zijn koffie drinkt. Om 6 uur precies begint de nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Heel veel plezier erbij. Goed weekend verder. Mooi, mooi.

0: Dag iedereen!
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de boterparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

And have we got news?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd 3e, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

Over het water op weg naar het geluid van de ijzeren slang die jou kropt over het geripte. Wordt langzaam wakker door zonne en regen. De nacht wordt al middag op suikerorden steek.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren...